0: spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de andere tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. En nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het nieuws op Radio JND.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met 100 nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus red de ketet. En vamos naar Beterbed.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf 35 euro krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 3 uur.
10: Goedenacht, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Door het noodweer dat de afgelopen uren over het land trok, is in Coevorden iemand zwaar gewond geraakt. Een boom viel op een auto. Vooral in het midden van het land kwamen meldingen binnen van stormschade. In Apeldoorn werd een drakenbootfestival vroegtijdig beëindigd door noodweer. Inmiddels is code oranje overal weer ingetrokken. In Woerden is een grote brand uitgebroken in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd, maar ze konden ter plekke worden nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of blikseminslag de oorzaak is. Door bliksem ontstond wel brand in 2 huizen in Hooglanderveen, bij Amersfoort. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden en toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Het is toch maar de vraag of Frenkie de Jong vanavond op het veld staat wanneer Oranje tegen Zweden speelt op het WK. Tijdens een training botste hij tegen Quinten Timber en Frenkie heeft nu lichte klachten. Marokko heeft net met 1-0 gewonnen van Schotland. Oud-PSV'er Saibari schoot hem er al na 2 minuten in. En er is weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het nieuws op Radio JND.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend? Kruidvat.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
13: Dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
13: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
20: Jouw Nederlandse dag start hier.
13: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
20: Iedere werkdag van 7 tot 9.
13: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
21: Willem met de Ochtendshow.
13: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: Het weekend van JND.

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

0: die anders doe.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het AB Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Door het hele land zijn de hulpdiensten druk geweest met stormschade. In Twente kreeg de veiligheidsregio 170 meldingen binnen. Onder meer over omgewaaide bomen en afgewaaide daken. In Noord-Holland is het festivalterrein van Juliana Pop in Juliana Dorp zwaar beschadigd. En in Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt vandaag of morgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. En daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Bondscoach Ronald Koeman heeft toegegeven dat zijn wissels in de WK-wedstrijd tegen Japan niet goed waren. In de persconferentie voor de wedstrijd tegen Zweden zei hij dat de wissels niet het gewenste effect hadden. Er was kritiek op Koeman omdat hij snelle spelers van het veld haalde en er langzame voor in de plaats zette. En dan nu het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het nieuws op Radio JND.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag, Radio JNB.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00. Aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance. Waar anders? Gran Café Restaurant 00.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Goedenacht, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Grohe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Warmteservice. Ga naar douche.grohe.nl.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Zie je nou wel, ze ruikt me.
19: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
20: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
21: Maar ook wel joken. Het is een Veldhof.
20: Verwen jij je maar.
21: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
20: Waarmee?
21: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
20: Ja, ik voel hem.
22: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
23: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
0: Nederlandse dag.
23: Het weekend van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio IND. Ik ben Frans van der Beek. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp, Noord-Holland, raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning en een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen, bij Amersfoort, was er brand in twee huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door het doelpunt van oud-PSV'er Saibari. En de VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. En nu het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het nieuws op Radio JND.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
18: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
19: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: De nieuwe J&D-app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: Day hoor je thuis. 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp in Noord-Holland raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen bij Amersfoort was brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Een treinongeluk in de buurt van Londen heeft een machinist het leven gekost. 10 mensen raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen de een moest stoppen, waarschijnlijk door een fout in het seinsysteem, reed de ander er tegenaan. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. En dan het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de ballenkoning verkopen?
2: Snackbar van Hamsvoort aan de Meerloseweg 28 in Helmond.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkers Haarden.
9: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
10: Goedemorgen.

0: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de Flamengo.
0: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Iedere werkdag brengt je

0: Amsterdam. De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI tweedehands.
0: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Panarius.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus... alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel één wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is nu door naar de laatste 32. En dan het weer van Weer Online. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: heffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
3: Bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
7: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
6: Maatwerk Sanitair.
7: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
8: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
13: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
14: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Fideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van JND.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Attentie!
1: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf 35 euro krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind drukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorden raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die troffen onder meer huizen. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor met 0-1 van Paraguay en na eerder verlies is die daardoor uitgeschakeld in groep D. Paraguay scoorde al na een minuut en het lukte de Turken ondanks kansen niet om de gelijkmaker of meer te maken. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Als u

0: specialistbrabant.nl. Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: JND.
0: Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
3: Power Weekend.
0: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
4: Allee strijders, een hele goede morgen.
3: JND. Willem Bakker.
4: Bakker hier met de Radio JND ochtendshow voor de zaterdag. Zometeen Suzanne, Freek en Snelle, maar eerst dan zie je Wesley Bronkhorst.

0: kan. Suzanne, Freek en Snelle als het begin voor wat betreft. Een nieuwe ochtendshow, de ochtendshow voor zaterdag, de 20e juni 2026. En ook vandaag komen we live vanaf het grootste truck- en tractorpooling-evenement van Europa. Baris Power Weekend.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Eerst eventjes de cijfertjes. Misschien vandaag wel een bijzonder cijfer, want het is vandaag de 1700ste Radio JND ochtendshow. Tref vandaag dus level 1700. Helemaal uitgesplitste preciezere cijfers. Het is de zesde jaargang. Nummer 242. En ik heet je van harte welkom. Ja, Maris Power Weekend. De boel is alweer een beetje aan het opdrogen van gisteravond. Dat kun je vanaf twee kanten bekijken. Gezien wat er geconsumeerd is, maar ook wat er vanuit de hemel neder is gedaald. Aan neerslag, zullen we maar zeggen. Daarvan zijn ook nog de sporen goed zichtbaar, laat ik het zo zeggen, hier op het terrein. Hey, maar het deert ons niks om gewoon een ochtendshow te gaan maken. En het is zaterdag en de vaste luisteraars van Radio JND die weten wat er te gebeuren staat. Iedere zaterdag doen we het. Al bijna zes jaar lang. Een portie worstenbrood weggeven, waar je u tegen zegt. En dat allemaal dankzij onze Willy, die vanochtend voor dag en dauw in zijn ambachtelijke bakkerijtje zijn eigen uit de naad stond te bakken. En hij heeft er geen 10, ook geen 15, zeker geen 20, nee, 25 gebakken voor een gelukkige winnaar. En wie die gelukkige winnaar gaat worden, ja, dat ligt eraan of dat je de worstenbroodvraag goed gaat beantwoorden. En deze worstenbroodvraag, die gaat gesteld worden iets na 8:30.

Kortom, wat wil je nog meer? Wat hoor ik je zeggen? Wil je dat de inbox opengezet gaat worden? Dat kunnen we voor je gaan fixen. Doen we gewoon. Kosten nog moeite worden bespaard. Bij deze, de inbox staat wagenwijd open. Kom maar door. Als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat ook jij wakker wordt door Bakker. Dat ook jij Radio J&D aan hebt staan. Kom maar door met je berichten. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat ga je vandaag op deze zaterdag de 20e juni allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet al, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar Radio J&D kunt luisteren. Ook strakjes op vakantie. En als je deze app niet hebt, dan is er gelukkig altijd nog de WhatsApp. 085-760-9936. En zometeen op de radio hier bij J&D, René Leblanc. Ken je hem nog? Maar eerst gaan we luisteren naar Ferry de Lits en Shaq. Ik zeg nogmaals, goedemorgen.

0: Ja, een legendarisch man, deze René Leblanc. Je hoorde hem met If I Tell You. En daarvoor hadden we Ferry de Lid, samen met Jack. Een bako in Monaco.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Hey, we gaan eens even kijken, wat is er binnengekomen? Via onze inbox, al hier in onze mobiele studio. Op het terrein van Maders Power Weekend. Laten we eens even kijken of dat de lijntjes goed werken. Ja, zo te zien dan. De berichten die stromen gewoon volle bak binnen. Ook de hashtagjes. Blijf deze ook gewoon sturen aan ons. En laat aan JND weten waar dat je luistert naar ons. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door aan ons. En zoals ik al zo vaak zeg, het maakt ons werkelijk waar geen flauw uit. Of dat je toch te bed ligt. Misschien sta je al op je beunplaats. Ben je aan de arbeid. Of misschien beleef je wel een hele lamme zaterdag. En lig je nog gewoon op je bed. Kan zomaar gebeuren. Gewoon eventjes laten weten. Afgelopen half uur kregen wij appjes. Onder andere vanuit het mooie Liemde. JND staat ook aan. In Esbeek, Zevenbergen, Nistelrode, Rosmalen. In Es. Verder in het prachtige, pittoreske Veen. Litooien, Den Bosch. Eindhoven, Gemert. En last but not least. In Hachhorst staat hij ook aan. Dan Robert de Vaan, die heeft de noodklok geluid via onze inbox. Gisteren zijn ze vergeten de Bavariatjes koud te leggen in de ketenkoeler. Dat wordt vanmiddag lauwe but slurpen. Dank collega's, zo wordt hier geschreven. Gerrit van Hemert, die is er ook weer bij. Vaste luisteraar is onderweg naar Bokstel vanuit Os. Hij zou heel graag iets van Marlane willen horen. En Jules, Dirk en Antoine van Lima beplating uit Veldhoven. Die willen graag Ruben van harte feliciteren. Dan vaste luisteraars van ons, Cies, Spuiterij in Schijndel. Ons vaste contactpersoon Christian, die is ziek. Die is er vandaag niet bij. En we moesten hem via deze weg eventjes van harte beterschap wensen. Aldus Joris. En dan nog

0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Tegel eruit, boompje erin.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Willem Bakker.

0: Robert van Ebert met Zandloopster.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Het is iets na 8:30. Goedemorgen. Radio JND staat aan. Rechtstreeks vanaf het festivalterrein. Van Maden's Power Weekend. In het mooie Maden. Maden ontwaakt. Heel rustig. Je ziet wat mensen over het terrein heen waggelen. Op badslippertjes. Een handdoek om de nek. Een blik in de ogen. Alsof ze dood en doodziek zijn. Alsof ze er helemaal doorheen zitten. Maar goed, even een douche. Een bakje koffie. En ik denk dat menigeen dan er weer gewoon tegenaan kan. Op deze zaterdag de 20e. Hey, Radio JND, de ochtendshow, het tijdstip. Iets na 8:30. De vaste luisteraars die weten wat er gaat gebeuren. De vraag der vragen zal weer gesteld gaan worden. De vraag die jou eventueel kan gaan leiden richting... Geen 10... Geen 15, ook geen 20. Nee, gewoon op de Bourgondische manier. 25 worstenbroodjes.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Vers gebakken vanochtend door onze grote vriend Willy in Udenhout. Het zijn ook echte Willy's worstenbroodjes. Even de spelregels uitleggen. Ik ga zo meteen de worstenbroodvraag stellen. Jij moet het antwoord doorappen. Dat kan via de app van JND en of de WhatsApp. En onder de goede oplossingen gaan wij straks over een uur... een gelukkige winnaar bekendmaken. Die gaan we bellen. En als je gebeld wordt, dan mag jij vandaag richting Udenhout... om de worstenbroodjes op te gaan pikken. Want alleen dat garandeert de versheid. Zeker met de temperaturen buiten. Maar goed, genoeg geouwe hoerd. De vraag der vragen, daar zit je op te wachten. En zoals je van ons gewend bent, de vraag is niet heel moeilijk. Ja, je moet echt onder een steen vandaan komen, denk ik... als je het antwoord op deze vraag niet weet. Maar goed, de vraag voor vandaag die jou eventueel kan geleiden... richting 25 worstenbroodjes luidt als volgt. Tegen wie neemt het Nederlands elftal het

0: 085-760-9936. En over een uur gaan wij de winnaar bekendmaken die vandaag de worstenbroodjes op mag gaan pikken. Dus tegen wie neemt het Nederlands elftal het vanavond op in Amerika in het kader van het WK voetbal? Kom maar door met de oplossingen. 085-760-9936.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.

0: Dave Dekker was dat met achterop de Vespa. En we draaiden ook nog muziek van Corrie Konings. Ik wil een man. Al hier in de ochtendshow van Radio J&D. Op deze zaterdag, de 20ste van de 6e in het jaar 2026. Eventjes voor de cijfertjes. Morgenochtend, 6 minuten voor 10:30... Dan vindt de zogenaamde zonnewende plaats. De officiële start van de zomer. Allemaal heel positief. Maar er zit ook een negatief kantje aan de zonnewende. Want vanaf morgen, ja, je kunt jezelf niet voorstellen, gaan de dagen langzamerhand weer korter worden. Dat dus. Hey, maar goed, eventjes terug met beide beentjes op de grond. Terug naar de orde van de dag. Hier op het terrein van Maders Power Weekend. We geven ook op deze zaterdag de worstenbroodjes weg. 25 stuks. Jij kunt ze winnen. Het enige wat je moet doen is de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. Is niet moeilijk, denk ik zo. De worstenbroodvraag voor vandaag is: tegen wie neemt het Nederlands elftal het op vanavond in het kader van het WK voetbal? Wat gaat de grote hindernis worden voor de elf van Ronald Koeman? Laat het mij eventjes weten via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Ik heb een aantal hints voor je. Hint nummer 1 is knekkenbrood. En hint nummer 2, dat is de IKEA.
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Jeffrey Hezen. Loco.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D successchijf.
1: Radio J&D.

Technotronic met Pump Up The Jam. En we draaiden voor Technotronic nog muziek van Jeffrey Hayes. De successkijf van deze week. Loco. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze zaterdag. Zometeen aan de andere kant van 9 uur zijn we bij je terug met uur nummer 2. En in dat tweede uur van de ochtendshow gaan we bekendmaken waar dat de worstenbroodjes naartoe gaan. Misschien dat we nog wel een klompendans gaan doen, alhoewel. Ik heb gezien dat het klompendanspodium hier voor de studio, dat dan aan groezelementen ligt. Men zegt wel eens, scherven brengen geluk. En dat hoop ik maar in dit geval. Maar goed, de klompendans. Dansen op klompen voor Radio J&D Gadgets. We spelen het hier voor de studio van Radio J&D op Maris Power Weekend.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen. Bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand, onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de tweede nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En op het WK voetbal is voor het eerst een speler bestraft volgens de nieuwe regel dat je niet iemand mag uitschelden met je hand voor je mond, zodat het niet te bewijzen is. Een speler van Paraguay deed het tegen Turkije en kreeg een rode kaart. Paraguay won, Turkije is uitgeschakeld. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
7: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
9: Power Weekend.
0: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
10: Een hele goede morgen.
9: JND. Willem Bakker.
10: Van harte welkom bij het tweede gedeelte van de ochtendshow met zometeen Gerard Joling. Maar eerst Pascal Redeker en zijn badkamerkraan. Dat is...
9: Mijn

Gerard Joling los met z'n allen. En we draaiden ook nog Pascal Redeker met de badkapperkraan. En dat samen vormde het begin van uur nummer 2 van de Radio JND Ochtendshow op deze zaterdag. Die kalendertechnisch in de boeken staat als de 20e juni 2026. Morgen begint officieel de zomer. Ik heb het zojuist al in het eerste uur verteld. Omstreeks 6:30, morgenochtend, dan is het zover. Een tijdstip van de zonnewende. Allemaal prachtig dat de zomer begint, maar het houdt ook in dat vanaf morgen heel langzamerhand de dagen weer korter gaan worden. Maar laten we onszelf bezig gaan houden met de fijne dingen des levens. En een van de fijne dingen des levens is ieder jaar Mades Power Weekend. En Radio JND komt daar rechtstreeks vandaan. De boel is nog een beetje aan het ontwaken hier. Er is nog tamelijk rust op het terrein. Maar deze rust zal weldra verstoord gaan worden door onze Mike. Want we gaan hem in een roze blouse, roze broek en met de microfoon de camping opsturen. Kijken of dat hij daar wat zinnige praat los kan krijgen, zeg maar. Bij de campingbewoners hier op Mades Power Weekend. Ben benieuwd. We gaan ook worstenbrood weggeven, 25 stuks. Je kunt ze weer winnen. Het enige wat je moet doen is de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. En deze worstenbroodvraag is denk ik niet zo heel erg moeilijk. De worstenbroodvraag is: tegen wie neemt het Nederlands elftal het vanavond?

0800-7160-9936. Het gaat dus over 25 worstenbroodjes. En onder de goede oplossingen gaan we straks de winnaar bellen. En als je gebeld wordt, ja, dan mag je de worstenbroodjes op gaan pikken. Vandaag bij onze Willy. Nog één keer de worstenbroodvraag. Tegen wie neemt het Nederlands elftal het vandaag op? In het kader van het WK-voetbal. Kom maar door met de oplossingen 085-760-9936.

0: Justin de Wild met Cheerio in de ochtendshow. En we draaien daarvoor Vincent met Mor Amor Por Favor.
1: Radio JND.
2: Live vanaf Maris Power Weekend.
0: Maris Power Weekend. Vandaag en morgen nog. Het belooft een fantastisch feestje te gaan worden. En we gaan voor de eerste keer overschakelen naar onze Mike. Getooid in zijn roze pak loopt hij hier rond met een Radio JND microfoon. Goedemorgen Mike.
3: Goedemorgen Willem. Alweer vroeg in de ochtend bezig geweest, hè?
0: Ja. Hey. Leg jij eens eventjes uit aan de luisteraars wat jij ziet.
3: Nou, ik moet zeggen, ik zie een hele hoop voertuigen om me heen. Ik zie de zon schijnen, dat is al heel erg mooi. En ik zie dat hier gisteren ook al een feest is losgebarsten die ze weer gaan niet kent. Je zou zeggen, zolang ik geen vogels wil fluiten, die hoor ik nu al wel fluiten. Maar ik zie geen mens buiten, want het is gisteravond losgegaan hier op Maris Power Weekend.
0: Ja. De meesten liggen nog volgens mij de roes uit te slapen, denk ik zo.
3: Dat denk ik ook. Zelfs bij het ontbijt is er nog weinig te beleven. Maar dat zal ze dadelijk wel eraan veranderen, denk ik.
0: Ja, daarvoor hebben we jou ook op pad gestuurd. In je roze pak.
3: Ja, ik ga net als vorig jaar gaan we gewoon de camping weer op. En gaan we er gewoon weer één groot gekkenhuis van maken. We gaan even kijken of we nog wat mensen kunnen verleiden voor een heel slecht ontbijtje.
0: Ja, en heb je nog gekke dingen bij je? Vorig jaar een waterpistool?
3: Nou ja, ik moet altijd een beetje onderweg een beetje kijken. Vorig jaar hadden we een waterpistool. En dit jaar gaan we natuurlijk even kijken of we nog wat andere leuke dingen kunnen vinden.
0: Oké, ik heb nou al een beetje medelijden met de mensen op de camping, Mike.
3: Ja, nee, maar dat mag ook. Maar ik denk dat we ook wel met iets leuks komen met een heerlijk roze J&D-vlugeltje.
0: Nou, het klinkt hartstikke goed, Mike. Hey, ik ben benieuwd wat we allemaal gaan beleven op de camping zo meteen als jij daar rondloopt, man.
3: Ik ook, ik kan niet wachten. Willem, ik wens je voor nu even heel veel succes met je uitzending. En we komen later zeker nog een keer bij je terug.
0: Hartstikke goed, man.
1: Hashtag JND staat aan.
0: We gaan dus even kijken wat is er binnengekomen via onze inbox. Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pak weer eens eventjes wat hashtagjes bij de kladden. Welke gestuurd zijn. JND staat op deze zaterdagochtend onder andere aan in Dongen, in Oosterhout. Asten zou ik zojuist voorbij komen. JND is er ook aan in Deurne, Den Dungen, Haghorst. Eindhoven, Waalwijk, Beek en Donk. En last but not least in Breda wordt ook lekker geluisterd. Heidi de Jong in Woensdrecht. Die is onderweg naar haar werk in Antwerpen. Goedemorgen, bakkertje. Zou jij Rutger van Barneveld kunnen draaien voor me? Nou, we gaan eens even kijken of dat kunnen fixen voor je, Heidi. Harry, Wim en Otje van Vissers Timmerwerken zijn vandaag buiten de Belastingdienst om hun werkzaamheden aan het doen. Zo zwart als de kachel dus. Wendy van Anker uit Schijndel, die doet haar jarige vader Peter Jan de hartelijke groeten. En via deze weg gefeliciteerd, Paul.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
5: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
4: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
7: Huh, wat bedoel je?
6: De gehaktballen van de Ballenkoning.
7: De Ballenkoning?
6: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
7: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
8: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
9: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
7: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
10: Pompstation Shell, Dijklaan 1 in Waalre.
6: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: JND Verkeer.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
18: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
19: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Willem Bakker.

0: iets na 9:30, Radio JND, de ochtendshow. En je hoorde Mike Versteeg met de hartslag van je heupen.
1: JND.
2: Dit hele weekend live vanaf Marens Power Weekend.
0: Ja, live vanaf Marens Power Weekend. Langzamerhand begint Marens te ontwaken. Te ontwaken na een onrustige avond. In positieve zin dan, hè. Zijn hier geweldige optredens geweest, onder andere van Guus Meeuwis heb ik gezien. Maar natuurlijk ook is er een gas gegeven op de baan door tractoren en vrachtwagens. En het gaat vandaag wederom gebeuren. En zou je nog kaarten willen kopen voor vandaag? Ik heb begrepen van de organisatie dat de zaterdag compleet helemaal is uitverkocht. Ik moet je echt naar morgen verwijzen. Dan zijn er nog wel kaarten. Dat dus. Hey, de ochtendshow. We hebben een stapel worstenbrood in de aanbieding. 25 stuks. Ze zijn te winnen. Het enige wat je eventjes moet doen is de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. De worstenbroodvraag voor vandaag is: tegen wie neemt het Nederlands elftal het vanavond op in het kader van het WK voetbal in Amerika? Kom maar door met de oplossingen. Dat kan via de app van JND. Je weet wel, er zit een prachtige communicatietool in verweven. Gebruik deze. En als je de app van JND niet hebt, dan is er gelukkig nog, godzijdank, de WhatsApp 085-760-9936. 25 worstenbroodjes. Als jij gebeld wordt, dan mag jij vandaag richting Udenhout om al daar de worstenbroodjes op te gaan pikken. Want alleen dat garandeert met deze temperaturen buiten de versheid.
2: Dit is

Tony van der Roest. En dan komt ze binnen, de 2.0 versie van deze prachtige single. We gaan zo meteen de geschiedenisboeken induiken. De verjaardagskalender erbij pakken. Maar eerst moeten we iemand succes

Hilversum vandaag een full poll trekken. Al dus kijken. René Dame en Tijn van Leest. Hun berichtje is opgevallen tussen alle goede en foute oplossingen wat betreft de worstenbroodvraag. Nou, in ieder geval succes vandaag, Rick van Bol. Met je trekker in ieder geval. Lekker gas geven, op de baan al hier. Hey, het is de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek dus open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 20 juni. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Nou, gaan we eerst terug naar 1877. Alexander Graham Bell. Die zette toen de allereerste commerciële telefoondienst op in Hamilton, Ontario. In Canada was dat. En dan in 1906. Excuses. De eerste elektrische tramlijn van Utrecht werd toen geopend. En in 1926, toen vond de demonstratie plaats van de allereerste draadloze telefoon. En dat was in Berlijn in 1926. Dan de jarige voor vandaag. Helaas niet meer onder ons. Hij is vorig jaar overleden. En hij zou vandaag 84 geworden zijn bij levende welzijn. Ik heb het over Brian Wilson, de Amerikaanse bassist en zanger. Brian, het geniale Brian achter de Beach Boys. Wel jarig vandaag, in levende lijven, Short Freulich. Ooit radiomaker, thans burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. 59 jaar wordt hij vandaag, deze oud Magic Friend. En dan is er een levende legendejarig. Een zanger die furore maakte in de jaren 80. Ik heb het over Lionel Richie. Ooit zanger van de Commodores. Heeft een mooie solo carrière achter de rug. Nou ja, hij is nog steeds in levende lijf. Schijnt nog steeds op te treden. Lionel Richie, hij viert vandaag zijn 77ste verjaardag.

0: hadden een verdomd goede reden om deze Lionel Richie te draaien, want hij is hartstikke jarig vandaag.
1: Radio JND.
2: Live vanaf Marus Power Weekend.
0: We gaan overschakelen naar Mike. Hij loopt ergens rond op het parcours hier. Laten we eens eventjes horen wat hij je te vertellen heeft. Kom er maar in, Mike.
3: Hey Willem, wat gezellig dat we er weer bij zijn hier bij Marus Power Weekend. Ik zie alweer hele gekke dingen om me heen gebeuren. Ik zie mensen op het dak van een caravan zitten. Er zit hier een groepje mannen. Die zitten hier, en de ene zit aan de Red Bull. Die heeft gisteren denk ik één te veel gevat. Maar goed, we hebben hier een leuk groepje zitten. Ik dacht dat jullie aan het ontbijten waren, maar ik zie alleen maar bier.
4: Ja, bier is ons ontbijt.
3: Ja, dit zijn ook twee sneden brood, hè?
4: Brood, ja. Meer hebben we niet nodig.
3: Okay, maar hoe ziet het rest van het weekend voor jullie uit?
4: Nog meer bier. Een paar leuke vrouwen misschien. Heel veel vrouwen, dat is eigenlijk heel belangrijk. En nog meer bier eigenlijk.
3: Maar ik zie hier voornamelijk wel veel man lopen.
4: Ja, klopt, maar het meeste vrouw wat die loopt is ook half man, denk ik. Want het is nou niet echt heel spannend, zeg maar, wat je hier ziet.
3: Als het dan echt mannelijk zijn, dan weten ze ook wat ze ermee moeten. Hè? Zo is het ook weer. Maar mannen, waar gaan jullie als eerste kijken zo dadelijk?
4: Hier in de tent. Ja, hier in de tent bij onze Willem. Gaan we even kijken. En daarna denk ik even een keertje wat eten misschien. Oh ja, bij Radio JND gaan we even kijken natuurlijk.
3: Kijk, jij snapt het.
4: Ja, tuurlijk. Mogen we ook de studio in?
3: Nou ja, de in wordt lastig, maar voorstaan, dat is altijd wel heel gezellig. Ik heb gehoord dat het gisteravond helemaal losging met de plaat van Rutger van Barneveld, volgens mij. Hè?
4: Dat was echt fantastisch. Echt, we hebben genoten. Dat was echt mooi.
3: Nou, ik ga jullie in ieder geval heel veel plezier wensen. Willem, wij gaan hier even de camping op lopen sjouwen, want het is hier wel een gezellige bende. En ja, het gekke kan het niet beginnen hier. Ik zie al een jubilair caravan. Het is echt ongelooflijk. En er wordt hier gols gedronken. Er zitten blikjes Heineken stelt zijn niet om aan te slepen hier. Het is echt 's ochtends vroeg, maar het is niet normaal. Willem, ik ga je laten spreken.
0: Oké. Mike, bedankt tot zover.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Ja, we hebben nog een hele belangrijke plichtpleging te plegen. En dat is het wel edele worstenbrood weggeven aan een luisteraar. En als het goed is, hebben we momenteel iemand aan de telefoon hangen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hey, met wie hebben wij hier het ware genoegen?
5: Keert
0: Lieshout. Waar kom jij vandaan, Keert?
5: Uit Oorschot.
0: Uit Oorschot. Hey, kijk eens aan, man. Dat is kilometertechnisch gezien toch best wel het eindje van Maden vandaan, volgens mij.
5: Ja, het is wel een eindje kakkelen.
0: Ja. Krijg je de gezelligheid al daar in Oorschot een beetje mee? Van wat hier gebeurt in Maden?
5: Nee, niet precies wat er in Maden gebeurt, maar het is hier wel gezellig.
0: Ja, ze doen hun best hier om in ieder geval in Oorschot ook de diesel te laten ruiken, zeg maar.
5: Oh, dan komt het goed.
0: Dan komt het goed. Hey, de worstenbroodvraag voor vandaag. Hey, tegen wie neemt het Nederlands elftal het vanavond op?
5: Tegen Zweden.
0: Nou, dat heb je helemaal goed, man. Hey, ik heb 25 worstenbroodjes voor je.
5: Hey, dat is dikke wind.
0: Met wie ga je ze opeten?
5: Samen met mijn collega's.
0: Samen en wie zijn jouw collega's?
5: Bas, Jimmy, Rick. We hebben genoeg voor iedereen.
0: Oké, okay, en wat doen jullie?
5: Wij zijn timmermannen.
0: Nou, hartstikke goed, man. Timmeren vandaag, zeg maar. En wij gaan hier de boel afsluiten. Althans, voor wat betreft de ochtendshow. Hey, fijne zaterdag en doe Willy van ons de groeten.
5: Ja, zullen we doen.
0: Oké, dat was Tjert. Hij heeft worstenbroodjes gewonnen, 25 stuks. Mooi, man. Hartstikke goed. Zo meteen, aan de andere kant van 10 uur, gaan we verder met wederom een uur live radio vanuit Maren. Maren's Power Weekend, Jan Molenberg. Hij gaat zo meteen plaatsnemen, al hier. En wij spreken elkaar vandaag later op deze zaterdag nog.

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkershaarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Goedemorgen.

0: is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Dit is
5: Radio DMD.
0: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
5: 10 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorden kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Juliana Pop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder het bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht, onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen, letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En Harry Styles heeft ook zijn show in Londen gisteravond stilgelegd om een fan te helpen. Iemand in het publiek keek bezorgd rond en hij vroeg wat er was. Degene was zijn zus kwijt en Styles ging pas weer zingen toen die gevonden was. In Amsterdam stopte hij ook de show om te zorgen dat iemand vooraan water kreeg. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken viel op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen is de linkerrijstrook dicht. Vanaf Veenendaal heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
9: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
10: Als u

0: specialistbrabant.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehandsauto!
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands!
2: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maden. Tijdens Madens
7: Power Weekend.
6: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
7: Jan Molenberg.
8: Een dubbel deetje vandaag op deze zaterdag vanuit Maden. We gaan starten met niemand minder dan Amar, John West en Billy Dans.

0: Ciao, doe. Adios. Guido van der Graaf hoor jij. Tim het lekker onderweg hoor, onze Guido. We gaan eens eventjes kijken hoe we verbinding kunnen krijgen met onze Mike. Goedemorgen, Mike.
1: Een hele goede morgen, Jan.
0: Hoi. Waar zit je, Mike, op het terrein?
1: Ik sta hier nu bij de camping. Nou, het is niet meer normaal. Er is een hele supermarkt opgebouwd hier. En ik zie hier een hele mooie dame staan. Die staat hier heel druk te wezen met alle producten hier. Maar ik ben wel even heel erg benieuwd. Wat is nou het meest gekochte product hier in de supermarkt?
2: Nou, dat is toch wel bier, denk ik. En ook wel de worstenbroodjes hier in Brabant.
1: Wel van Willy's worstenbrood, hoop ik?
2: Nee, van Bakker van de Steen, hier uit het dorp.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nee, ja, dat snap buren, ik ook. Maar dat is anders ook een hele lekkere. Willy's worstenbrood. Maar goed, hoe ziet jouw dag er nou verder uit hier zo dan? Want ben je hier alleen maar hele dagen aan het vullen? Of?
2: Ja, nou, het gaat heel erg hard. Dus we gaan heel erg ons best doen om alles zo goed mogelijk te blijven vullen. En iedereen te voorzien van alle producten.
1: Nou, wat hebben jullie het hier top geregeld met Maders Power Weekend? Alles wat je hier maar wil. Zelfs luchtbedden zijn hier te koop, Jan.
0: Oh, dat is lekker. We missen er nog eentje. Kan je er een meenemen voor ons?
1: Ja, natuurlijk. Geen enkel probleem. Wil je dan een dubbele of een enkele?
0: Een dubbele.
1: Oké, een dubbele. Dan gaan we voor je regelen, Jan.
0: Nou, ik zie je zo verschijnen dan met een dubbel luchtbed.
1: Tot zometeen.
0: Doet er ook een pompie bij dan, hè?
1: Ja, maar nee, ik doe wel blazen.
0: Dat is goed. Terug in de tijd. De Evergreens hier bij Radio J&D. Hier is Americanos, Holly Johnson.

mogen voor 21 november al een klein tipje van de sluier oplichten. Ze is erbij hoor. Kimberly Francis, 21 november, Winterfestival. Radio JND. Onthoud je het? Hey, Maanders Power Weekend. Het is vandaag helemaal uitverkocht. Maar wij hebben nog wat kaarten voor morgen. En dat zijn ook de allerlaatste kaarten. Dus app Power naar de JND-studio. En jij maakt kans op 4 kaarten voor morgen.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Attention!
3: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Goedemorgen, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
11: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak, inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
12: Van Schijndel.
13: Kerkstraat 7 in Geffen.
12: Bedrijfskleding.
14: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
15: officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jan Molenberg.

Blijf toch bij mij, zo heet de nieuwe van Robert Water. En je hoort hem hier op deze zaterdagmorgen bij Radio JND. Hey, we hebben voor morgen nog een aantal kaarten die we weg mogen geven hier van Maanders Power Weekend. Als jij Power app naar de studio, 085-760-9936, maak jij kans op 4 kaarten. En je kan natuurlijk ook via de JND-app gewoon chatten met de studio. Dus app Power naar de studio en maak jij kans op 4 kaarten voor morgen. Het zijn echt de allerlaatste kaarten, hoor. Dus, voor vandaag is het al helemaal sold out, zoals ze dat noemen.

Er hangt iets in de lucht, amore. Zou het tot hier ook zo zijn? Ja, we weten het niet. Corrie Konings, hoorde jij op JND. Het is zaterdag vandaag. En ja, dat blijft heel de dag zo natuurlijk. En het wordt weer verschrikkelijk warm vandaag. Maar zometeen krijg je nog Rudy de Wit met My Sweet Love. Maar eerst hebben we deze nog van Danny Vera. We zijn fan van Danny Vera hier bij JND.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf. Radio.

Zanger Alex, één zomernacht met jou. En ja, je zou zeggen, denk ik, ja, alleen als het bloedje heet is, nou ja. We hebben het niet voor te kiezen, hoor, deze dagen. Maar het is wel verschrikkelijk lekker weer natuurlijk. We krijgen de groeten van René en Frenzy. Ze luisteren mee vanuit Oostenrijk naar Radio JND. Kijk, dat is pas gezellig, of niet dan?

0: om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
4: Containernederland.nl.
8: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?

0: Jij en Day hoor je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En in Duitsland is gisteravond een Nederlandse auto met een zelfgemaakt zwaailicht aan de kant gezet. Er zaten twee mannen in die zeiden dat ze op de terugweg waren van een rally in Albanië. Achterop hun auto stond twee mannen, één Volvo, nul plan. Wat kan er misgaan? Ze moesten het zwaailicht weghalen en mochten toen verder. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 4 kilometer en een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A12 Arnhem-Utrecht. Voor Maarsbergen 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is één rijstrook afgesloten. En nog steeds dicht de Corbelo-tunnel in Zuid-Holland. De N434. In beide richtingen door technische problemen. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Bedrijf of personenauto?
6: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.
8: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voel goed.
4: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maden. Tijdens Maden's
5: Power Weekend.
4: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
5: JND. Jan Molenberg.
6: Ja, we zijn er nog tot de klok van 12 uur. En ik heb weer een paar hele leuke platen voor je klaarstaan. Stef, welkom.

0: vandaag.
1: Het is de hitmachine van dit moment. Onvoorstelbaar. De ene naar de andere hit. Robert van Heendert. En de zandloopster. Ja, ik zag iets en ik denk, er klopt iets niet. Ik dacht dat die man een t-shirt aan had, maar dat is niet. Zijn armpjes zijn heel bruin, zie je dat? Hier is Goud van Oud. Op J&D, 3 zomers lang, Connie van der

Morgen samen met Frans Duits. Het is hier één groot feest. En dat is het hier zeker. Dat kunnen we ongetwijfeld wel zeggen. Want het is verschrikkelijk leuk en hartstikke gezellig hier. En trouwens, morgenmiddag tussen 12 en 2 uur... live hier in de studio, Rutger van Barneveld. Want ja, die zwoele zomernachten die gaat toch wel als een raket, hoor, deze laatste dagen. En we merken het hier ook wat het aangevraagd wordt hier op het terrein zelf. Het is onder andere het lijflied van Malers Power Weekend geworden. Dus morgen tussen 12 en 2 uur, zorg dat je erbij bent. Hier, het Malers Power Weekend, Rutger van Barneveld. We gaan terug.

Een potentiële hit. Danny Vroger samen met Mickey van Wijk en het Krippenlicht. En ze zijn erbij op 16 augustus tijdens het hele grote pleinfeest in Moergestel. Want ook dat is er nog aan te komen natuurlijk, hè? Het Winterfestival op 21 november en op 16 augustus het hele grote pleinfeest in Moergestel. Ja, en over deze man, we hebben er al genoeg over gezegd de afgelopen 2 dagen. Hier is hij nog met zijn eigenlijke

0: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
11: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
14: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
14: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
1: Willem met de Ochtendshow.
14: Dag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Jan Molenberg.

Jannes, even over de klok van 11:30 met Na de Zevende Hemel. En ja, Sieneke, die heeft een hele leuke nieuwe single opgenomen. Het is eigenlijk origineel van Hanny en naderhand ook nog eens een keer door Rob Zorn vertolkt. Maar ja, het mag er zeker zijn hoor, deze cover. Ik doe wat ik wil, hoort jij op je radio J&D. Love van een maandags Power Weekend.

en ik hou van het leven. Je hoort hem hier op Radio J&D. Ja, je weet het, één keer per half uur dan draaien we weer zo'n evergreen. Platen die nooit uit het geheugen gaan, zullen we maar zeggen. En dit is er ook weer zo een. Komt uit 1979. Het is van Julio Iglesias en het heet Quieren.

je krijgt die lach niet van mijn gezicht. En we zullen het maar vast weer verklappen. 21 november zijn ze er allebei bij. De Bevertjes, maar ook John de Bever natuurlijk. Ik heb er nog twee voor je. Willem Bart. En ja, het kan bijna niet anders. Justin de Wild.

0: Specialistbrabant.nl. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Pidijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken zijn door de storm vannacht bomen en takken op het spoor gevallen en is de bovenleiding stuk. Onder andere tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen intercities. Tussen Utrecht en Schiphol rijden er minder en tussen Den Bosch en Geldermalsen rijdt helemaal niks. ProRail is druk bezig alles te herstellen. In Drenthe gooit het noodweer van gisteravond roet in het eten voor de mountainbike race Bartje 200. Die gaat niet door, want bij de start en finish in Borger is het een ravage. En door het bos fietsen is het gevaarlijk door alle loshangende takken, zegt de organisator. Er zouden ruim 2000 mensen meedoen. Langs de Amstel, aan de zuidkant van Amsterdam, is een vrouw omgekomen toen ze op haar fiets werd aangereden door een trekker. Hulpverleners hebben haar nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de trekker, een man uit Waverveen, is aangehouden. Het is niet duidelijk waardoor het zo misging. En bij een treinongeluk in München is een dode gevallen. Twee wagons van een goederentrein stortten van een brug toen er iets fout ging met rangeren en kwamen met één kant op de weg eronder terecht. Het gaat nog uren duren om alles op te ruimen. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een regen- of onweersbui. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Dankjewel, dan de JND verkeersinformatie door de ANWB met vertraging op de A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein, daar verlies je 5 minuten. En er rijden geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg door een seinstoring momenteel. En ook tussen Groningen en Eemshaven rijden geen treinen door een seinstoring. Hey, ik ben er nu en een paar minuten terug in de muziek. Onder andere muziek van De Bankzitters komt eraan. En Mart Hoogkamer, waarom zal ik nog zeggen, ga je zo horen.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
7: Kies je Prachtmaat.
6: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
6: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Gaan ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
12: Power Weekend.
11: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
12: JND. Koen van der Voorst.
13: Ja, hartelijk goedemiddag. We vieren dit weekend hier live vanuit Maren. Tijdens Maren's Power Weekend. De bank, dus komen eraan.

0: Huisfeestje draaiden wij van niemand minder dan de bankzitters en Roxy Dekker bij Radio J&D.
1: Radio J&D.
2: Live vanaf Marens Powerweekend.
0: Ja, daar zijn we heel dit weekend. We kunnen het niet vaak genoeg roepen. En ik moet eerlijk zeggen, het wordt een prachtig mooie dag vandaag. Want opnieuw wordt het hier vanavond onwijs gezellig. Vanavond onder andere optredens van Mooiwark hier. Die treden op in de rode tent vanavond. Ook optredens van Mark Whittaker en MC Chucky vanavond. Danny Panadero komt ook nog even op het podium verschijnen vanavond. Dat gebeurt allemaal in de blauwe tent. En ook, moet ik het goed zeggen, komen niemand minder dan... Ja, Jorieke Sterke en Pent komt vanavond om 12 uur optreden in de barn. Dus dat wordt sowieso gezellig. Hey, je bent live getuige van onze uitzending live vanuit Maren. Daar staan we met Radio J&D met onze studio bij toch wel het mooiste plein van Maren. Spouwweekend, als ik het zo mag zeggen. En als jij aan de andere kant van de radio denkt van... nou weet je, fantastisch wat we kunnen meevolgen, maar ik wil erbij zijn. We geven vandaag nog kaarten weg voor morgen de zondag. Dus wil je erbij zijn, app dan Maren naar de Radio J&D-studio via 085-760-9936. We hebben de laatste kaarten voor morgen zondag die we weg kunnen geven hier op de radio. Dus wil je morgen hier richting Maren komen, dan nodigen we je bij deze van harte uit. Het weer is fantastisch, het is warm, goed smeren, maar geloof me, je gaat echt een fantastisch mooie dag beleven hier. 085-760-9936 als jij er morgen bij wilt zijn. De laatste kaarten voor morgen, dus de zondag, zijn hier te winnen. Alleen bij je vrienden van Radio J&D. Je kan dus appen of de gratis J&D app downloaden.

van de dag. Luisteren naar JND en goed smeren. Meer advies heb ik niet. En goed drinken, ook belangrijk. Maar goed, dat goed drinken, dat lukt sowieso hier op Maris Power Weekend. Je hebt JND aanstaan. Onderweg zo meteen Willem Bart hier. En eerst een van de laatste nieuwe singles van Nelis Leeman. Die heet: ze mogen alles van me krijgen.

0: Alle mooie meiden draaiden we.
1: Radio JND, live vanaf Maren Spaal Weekend.
0: Ja, gelukkig ben ik hier niet alleen, want ik heb onze razende reporter Mike Sanders op pad gestuurd. En Mike, die loopt hier ergens over het terrein hier in Maden. Mike, waar ben je momenteel aanbeland?
2: Hey Koen, ja, ik ben hier nu bij een merchandisewinkel. Hier met Power Weekend van Maden natuurlijk. Ik zie hier ook een stel gewoon even druk kijken naar wat gaat hier gekocht worden vandaag?
3: Die Denske.
2: Oh, dus je bent Deens ook nog eens een keer. Deens. Nou, dan wordt dat een lastig verhaal. Maar even kijken, mannen, hebben jullie al wat gekocht?
4: Hello,
2: international today.
4: International, yes, from Finland.
2: From Finland, all the way from Finland. And how's Maden's Power Weekend?
4: Absolutely great. It's a Power Weekend. It's probably the best event in this summer.
2: Okay, are you gonna buy something from the merchandise today?
4: Yeah, maybe, I think so. Probably we're gonna buy some beer.
2: I thought so already. Well, I'll say to you, have some fun today and drink a lot of beer. Nou, hier, Koen, het is hier echt een drukte van je welste. Ja. Je wilt het niet weten, ze zijn hier rijen dik om maar even wat merchandise te kunnen kopen van Maden's Power Weekend. Maar dat brengt me wel even op het volgende. Volgens mij hebben we dadelijk ook nog een keer ook nog de klompendanswedstrijd, toch?
0: Ja, want wij hebben een hele mooie, mag ik wel zeggen, een tegel gekocht. En die hebben we hier voor de studio gelegd. En we gaan even kijken later vanmiddag hoe het gaat als op de muziek geklompendans moet worden hier voor de studio.
2: Ja, het is echt geweldig. Ik zie hier trouwens ook nog eventjes wat mensen van de EHBO zie ik hier druk bezig zijn. Ik zou jullie even wat mogen vragen. Ja, dat deed ik al eigenlijk, hè. Hoe is het voor jullie hier vandaag?
5: Ja, we zijn pas net begonnen. Het is lekker zonnig, top.
2: Gisteren ook al gewerkt?
5: Nee.
2: U wel? Okay. Oh, dus u kunt nu gewoon rustig aan beginnen?
6: We gaan beginnen en wij houden het zo rustig zoals we het nou hebben.
2: En jullie hebben er ook zin in?
6: Hartstikke veel zin in.
2: Hartstikke mooi. Kom gezellig ook bij Radio JND, hè. Niet vergeten.
0: Nou, Koen,
2: je hoort het wel. De mensen hebben er zin in vandaag.
0: Nou, fantastisch joh. Hey Mike, dankjewel. We gaan zo daar nog even een keer terug naar jou. Misschien dat we dadelijk even echt naar de plekken kunnen lopen waar de mensen binnenkomen. Om eens even te kijken van hoe... Nou, laat ik zo zeggen, mensen moeten hier toch met een big smile gewoon naar binnen lopen. Dat kan toch niet anders?
2: Gaan we zeker doen. Nee, ja, mensen hebben er echt zin in. Je ziet het aan alle kanten. Het bier vliegt je om de oren nu al.
0: Ja, en het weer is goed, hè. Dus ik zou zeggen, kom lekker naar Maden als je kaarten hebt. Als je geen kaarten hebt, dan kun je vandaag nog, als je het woord Maden hebt na de Radio JND Studio, kaarten voor de morgen winnen. Dus, hey, dit is je kans. En als je erbij wil zijn, dan zou ik zeggen, nu je telefoon pakken, het wordt Maden appen naar 085-760-9936. Of via de

0: Kimberly Fransens. Haar laatste nieuwe single, Als ik dan denk aan jou, draaien we bij J&D.
1: Denk ik aan jou, mijn lief.
0: Half één bijna.
2: Radio J&D, live vanaf Mares Power Weekend.
0: Ja, daar zijn we als een vis in een goed bad, moet ik eerlijk zeggen. Het begint langzamerhand druk te worden hier op het terrein van Mares Power Weekend. Vanmorgen hebben we al een rondje gemaakt over de camping heen. Filmpjes daarvan te vinden op onze socials, @RadioJND op Facebook en Instagram. En ook op ons TikTok-kanaal kun je onze collega Mike Sanders zien, die vanmorgen al in alle vroegte op de camping was om te kijken, ja, hoe Mares Power Weekend ontwaakt na de eerste vrijdagavond, zeg maar. Ja, en dan is vandaag dag 2 en dan gaan we er opnieuw tegenaan. Vandaag is helemaal uitverkocht, dus het is volle bak vandaag. En opnieuw, het weer is ook volle bak. En wil je nou de laatste kaart van morgen winnen, die kun je bij ons winnen door Mares te appen naar de Radio J&D studio. Dus je laatste kans op kaarten is alleen hier bij je vrienden van Radio J&D. Dus app Mares naar de J&D studio of via de gratis J&D app. Dan kun je dus gewoon nog de laatste tickets voor morgen winnen. Helderweg, Jeroen van Zijl, zo meteen de Griekse nacht komt eraan. Muziek van de 3J's draaien zo meteen. En eerst hoor je Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tina Martin. Dit is vanavond Uibenbom.

0: zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
2: In de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. €2,50 voor grotere attracties en andere topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
12: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
13: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
14: Huh, wat bedoel je?
13: De gehaktballen van de Ballenkoning.
14: De Ballenkoning?
13: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
14: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
15: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
16: Martin Zwerts, Bosdijk in Eindhoven.
13: Ik zei het toch. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
17: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
19: Hebbes.
18: Kijk op ben.nl.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Welkom.
11: Welkom.
10: Bij Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
21: Strijders, een hele goede morgen.
11: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
10: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
21: De JND Middagshow.
11: Het is altijd bij ons te doen.
10: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
11: Houd je radio op Radio JND.
22: JND.
10: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Koen van der Vorst.

Jeroen van Zels draaiden wij bij JND live vanuit Maden. Het is inmiddels lunchtijd, 12:30 geweest. En het wordt hier aardig druk in Maden. Het is ontzettend warm. Ik kan nog even kijken wat de temperatuur gaat doen vandaag. Tenminste, dan heb je een klein beetje een idee van waar je rekening mee moet houden en wat je kan verwachten. Qua weer vandaag. Vandaag blijft op de meeste plaatsen droog met veel zon. Enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 27 tot 31 graden. Vanavond droog, lange tijd helder. Komende nacht neemt de kans op een enkele onweersbui toe. Minima liggen rond de 17 graden. En zondag wordt het wederom 27 tot 31 graden met veel zon. En in de loop van de dag kans op een onweersbui. En ook de volgende week blijft het volop zomer met hoge temperaturen. Nou, heerlijk zeg. Toch iets om naar uit te kijken volgende week ook weer. Heb je vrienden van JND aanstaan? Het is jouw Nederlandse dag met daarin onder andere zo meteen. Gaat dame.

0: Anita Meijer en Why Tell Me Why draaiden wij hier bij JND. Ik moet eerlijk zeggen, het is hier wel ontzettend warm geworden intussen.
1: Radio JND, live vanaf Maders Power Weekend.
0: Dat zal bij collega Mike Sanders, die ergens hier op het terrein loopt van Maders Power Weekend, niet anders zijn, Mike.
2: Hey Koen, ja inderdaad, de temperaturen die zijn flink aan het stijgen hier. Nou, we hadden afgesproken

0: je hebt, is dit het moment om gewoon even snel naar een Maders Power Weekend te komen. Want je kunt zo doorlopen. Maar het mooie van dit verhaal is dat ik in één keer een man zag staan met een koffer. En ik denk, nou, wat doet die man hier? En ik ga het maar eens even vragen. Wat doe je hier?
1: Ik ben muzikant van Obesiebras, waar wij vanmiddag hier komen optreden.
0: Obesiebras, dat is ergens van afgeleid.
1: Ja, de meeste die zijn Obesitas, zal ik het benoemen. Maar we vonden het een grappige naam.
0: Ja, jij bent alles behalve Obesitas, zeg maar. Jullie spelen dus echt brassmuziek, zei je?
1: Klopt, ja.
0: En hoe laat gaan jullie spelen? Welke stage?
1: Vanaf 1 uur hebben wij de keuze gekregen om te verzamelen hier. En eigenlijk ook al nergens gaan wij spelen.
0: En we hebben wel even een goede hint voor je. Speel ook even Zwoele Zomer van Rutger van Barneveld. Want die gaat morgen hier ook nog eventjes een keer. Hoe vaak denk jij dat Rutger van Barneveld Zwoele Zomernachten achter elkaar zou kunnen zingen?
1: Achter elkaar zelf? Ik denk, ja, oneindig natuurlijk.
0: Oneindig, ja, daar staan we hier volgende week nog. Maar noem even een klein getal.
1: 8 keer.
0: 8 keer. Koen, gaan we er overheen of gaan we niet?
2: 8, ja, ik hoop wel dat we over die 8 keer heen gaan eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik zet wel mijn volledige voor de vriend.
0: Oké, nou we gaan gewoon een wedje leggen. Ik ga deze meneer even veel succes wensen. Koen, dit is mijn laatste keer van deze uitzending. Ik vond het fantastisch om hierbij te zijn.
2: Ja, gezellig man.
0: En natuurlijk lid te zijn van de J&D-familie. Ik wens jullie heel veel succes vandaag. En natuurlijk wel goed blijven drinken. Hè?
2: Zeker, en dankjewel Mike. En hoe vaak denk jij dat Rutger Zwoele Zomernachten morgen gaat zingen voor onze studio?
0: Ik denk 16 keer.
2: 16 keer.
0: Als dat gebeurt, dan leggen we daar een weddenschapje op.
2: Oké, 16 keer. Nou, ik ga dan voor 18 keer. Deal?
0: Deal.
2: Oké. Hey Mike, dankjewel. Zo dadelijk gaan we nog verder hier op het terrein rondneuzen wat er allemaal te doen is. En mijn advies is, kom naar Maden als je kaarten hebt. Van vandaag heb je geen kaarten en wil je morgen toch nog komen. Wil je Maden's Power Weekend van dichtbij komen bewonderen. Heb dan Maden naar de J&D-studio. En win bij ons hier de laatste kaarten bij Radio J&D. Dit is Roy Donders.

0: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: Radio JND. Schatje, mag ik je

0: en Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond geniet.

0: is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zeeland is iemand aangehouden na de vondst eerder deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen, 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand, het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon werden huizen beschoten. Afgelopen week escaleerde het geweld, maar gisteren was net een staakt het vuren afgesproken. Israël zegt dat het reageerde op nieuwe aanvallen van Hezbollah. En een van de oprichters van de SP is overleden, Hans van Hooft. Hij was partijvoorzitter in de jaren 70 en deed dat 15 jaar lang, tot hij werd opgevolgd door Jan Marijnissen. Daarna was hij onder andere wethouder in Nijmegen. De SP zegt, van Hooft wist dat praten alleen niet helpt, maar dat er ook actie nodig is. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon. Het is 20 tot 24 graden aan de kust, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Jeroen, dankjewel. Dan de JND-verkeersinformatie door de ANWB. Met vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Leendeheide en Batendorp. Daar verlies je 3 minuten. De A2 van Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en De Hoogt nog een keer een half uur door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dan de A16, de Belgische grens richting Rotterdam tussen Knoop het Galder en Zonzeel. De linker rijstrook is dicht. Dat komt door spoedtransport. En de A29 van Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoop het Sabina en Hellegatsplein. Daar is de weg dicht. Komt door wegwerkzaamheden. Een melding op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Bavel en Galder verlies je 3 minuten. En nog een melding op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. Dat komt allemaal door een seinstoring. Hey, binnen nu en een paar minuten terug in de muziek. Onder andere Jeffrey Hezen komt eraan. En Raymond Hermans maximaal. Binnen nu en een paar minuten.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Goedemorgen.

0: vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl. En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
2: Ik zeg hey, van Marius, ja, dat is echt oké.
3: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
4: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
5: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
5: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
7: Tweedehands auto.
6: Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
6: Oké, komt-ie.
8: GTI, tweedehands.
6: Oh, over 6 zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja!
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld!
5: 18.000, wat verdikken we.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Oh, ja, die zijn vaak.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: J&D. Dit hele weekend hoor je Radio J&D live vanuit Maden. Tijdens Maden's
10: Power Weekend.
9: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
10: J&D. Koen van der Voorst.
11: Ja, hartelijk weekend onderweg. Jeffrey Hees zometeen hier. Diep in de nacht komt eraan. Een liedje ook van Celine Dion ga je horen. En eerst hoor je Raymond Hermans.

0: Jeffrey Hayes hoorde je bij J&D. Radio J&D, live vanaf Maris Power Weekend. Samen met Mark Pittersen en Dieven in de Nacht en daarvan nog Remel Hermans met Maximaal. Het is de zaterdagmiddag. Het is vandaag een graad of 34 graden worden op de uitverkochte dag van Maris Power Weekend 2026. Wij hebben nog de laatste kaarten voor morgen zondag. Dus denk je, zit je thuis op de bank en denk je van... ik hoor heel het weekend al fantastisch mooie dingen over Maris Power Weekend. En denk je van, ik wil dat gewoon een keer van dichtbij meemaken. Dan is dit je kans. De laatste kaarten voor morgen de zondag kun je bij Radio J&D winnen. Door het woordje Maris te appen na de J&D-studio via 0857-609-9936 of via de gratis J&D-app. Helemaal gratis kun je ze winnen. Dus het woordje Made appen na de radio J&D-studio. Ja, en de playlist is een klein beetje in de stemming ook van, ja, van de mensen die hier rondlopen. We hebben een liedje van Drukwerk erbij gepakt. Dit is Schijn en Liggie op mij.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let it.

0: live hoor je bij Radio JNT.
1: Radio JNT, live vanaf Maden Spaal Weekend.
0: Daar zijn we. En als je app naar de JND-studio, kan het zomaar zijn dat je telefoon zo gaat en dat je nog tickets wint voor morgen. Want morgen is de laatste dag van Maders Power Weekend. Vandaag is het maar uitverkocht, maar wij hebben het geluk dat we nog een aantal kaarten hebben voor morgen, de zondag. Dat zijn wel echt de allerlaatste, moet ik even bij vermelden. Wij gaan eens kijken of wij iemand blij kunnen maken. Radio JND, goedemiddag.
2: Hey, hoi, Stefan.
0: Stefan, goedemiddag. Alles goed, jongen?
2: Hey, hoi. Ja, altijd lekker, hè? JND, hè?
0: En jou
2: in beeld.
0: Ja, ik weet niet of dat heel fijn is, moet ik eerlijk zeggen, mij in beeld. Toch, ja, radio is dan fijner, hè?
2: Een zwart vlekje.
0: Ja, ja, precies. Hé, hey, Stefan, ja. Wat ben jij op deze mooie zaterdagmiddag aan het doen?
2: Ik zit lekker nog thuis, lekker binnen in de airco.
0: Lekker, man. En heb jij de airco wel aanstaan, of heb je die geen?
2: Uiteraard, binnen in de airco.
0: Oh, je lekker, zit binnen in de airco. Sorry, ik verstond het niet helemaal goed, want ja, we hebben hier zoveel geluiden om ons heen, jongen. Dus het is goed luisteren. Hé, hey, Stefan, morgen al plannen of helemaal niet?
2: Nee, juist niet, anders hadden we niet gehad.
0: Nee, ja, ik moet het toch even vragen voor de zekerheid. Hetzelfde geld doe je mee voor een vriend of vriendin. Dat zou ook zomaar kunnen, hè? Dus ja.
2: Ja, zeker.
0: Hé, hey, maar jij komt morgen richting Maden, dus als ik het goed begrijp.
2: Daar ligt aan jouw antwoord.
0: Ja, nou ja, bij deze ben jij er morgen bij, morgen.
2: Ja, helemaal geweldig.
0: Dus dan zou ik zeggen, kom morgen rustig even langs hier. En kom even gezellig hallo zeggen. En kom morgen genieten hier van al het moois wat Maden's Power Weekend te bieden heeft.
2: Doen we zeker, jongen.
0: Nou, helemaal mooi, Stefan. Zien we jou morgen. En dan, als je ons even je gegevens doorstuurt, dan maken wij het allemaal helemaal in orde. Sturen wij de kaart in jouw kant op. Hé, hey, top, jongen. Dankjewel. Blijf luisteren.
2: Dankjewel.
0: Doeg. Hoi, hoi. Stefan komt morgen richting Maden. Het zijn de laatste kaarten voor de zondag die we weggeven hier op Radio JND. Dus wil je nog kaarten winnen? En dan Maden naar de Radio JND studio via 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio JND app. Frank van Weert komt eraan met Leed van Maken. En eerst een nieuwe van Mike Pietersen. Dit is Dat Doe Jij.

Day. Het is tijd geworden voor gloedje nieuwe muziek van een man die afgelopen week deze nieuwe single heeft uitgebracht. Je kent hem van vele hits. Jammer dan, liever te dik in de kist onder andere. Ik heb het over Stef Eckel. Zijn nieuwe single heet De Klok Die Tikt Maar Door en gaat zo. Oh.

0: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
1: Mooi, ja.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Containernederland.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
8: Goedemiddag, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
11: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
12: Maar weer.
11: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder

0: vloerverwarmingspecialistbrabant.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: In twee muis klikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Maatwerk sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
6: Maatwerk sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
7: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Iedere werkdag.

Manus Power Weekend is 2:50. Het is druk op het terrein van Manus Power Weekend. Het is de meest drukke dag, want ja, het is vandaag helemaal stijf uitverkocht. Vanmorgen nog een paar kaarten, die kun je zo meteen met Max onder andere winnen. Na 2 uur hoor je Max van de Nieuwendijk zo meteen hier live vanuit Baden. Dus ja, grijp je kans. App het woord Maden na 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio JND app om kans te maken op de laatste kaarten van Manus Power Weekend. Morgen de zondag dus. Vandaag is helemaal hartstikke uitverkocht. Hey, fijn dat je JND aan de baan staan. Onderweg zometeen muziek van Manuel en ook Tina Turner komt eraan. En eerst een echte JND classic van Ferry de Lid. Dit is I Love

0: Daarvoor nog Ferrit Lits, I Love You Baby, hoorde je.
1: Radio JND, live vanaf Maris Power Weekend.
0: Zijn we. En ja, ik ben er niet alleen, want zometeen na tweeën is Max van de Nieuwendijk er ook. Max, je bent ook afgereisd richting het mooie Maren.
2: Ja, gezellig joh, wat een feest.
0: Hoe was de rit hier naartoe? Ik kan me voorstellen dat je zoveel mensen zeg maar richting Maren ziet vertrekken, zeg maar. Want je gewoon aansluit hier in de straten.
2: Nou, ik heb vroeger in Maren gewerkt, jaren geleden. Maar het was de eerste keer dat de file stond.
0: Ah, echt? Dat meen je?
2: Ja, er stond de file bij de rotonde inderdaad.
0: Nou, waanzinnig zo. Zoveel mensen, want het is vandaag de drukste dag. Het is helemaal ram uitverkocht. Dus mocht je geen kaarten van vandaag hebben, ja, dan is het gewoon dikke pech, zeg maar. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat je alleen tickets van morgen nog kunt winnen. Zometeen bij jou, als je het woordje Maren-app na de R&D-studio.
2: Dan ga ik iemand blij proberen te maken. Maar dat zal ongetwijfeld gaan lukken, denk ik.
0: Ja, jij bent wel een blijmaker, dus dat moet wel goed komen.
2: Ga mijn best doen.
0: Hey, vanavond hier nog het nodige ook in de tenten. In de rode tent vanavond, de mannen van Mooiwark.
2: Oeh, gezellig, joh.
0: Dat is ook altijd één groot feest, toch? Eerlijk is eerlijk. En gisteravond stond Corrie Konings ook in de tent. En vanavond in de blauwe tent Danny Panadero. Die treedt daar om 21:15 op. En Jorieke Sterke met Pent vanavond om 12:00. Die staat alweer in de barn. Dus dat is hier bij ons om de hoek. Dus dat kunnen wij mooi van dichtbij meemaken.
2: Leuk.
0: Dat onder andere heel het programma kun je uiteraard terugvinden. Dat kan via powerweekend.nl. Dan kun je alles op je gemak nog een keer terugvinden, mocht je dat fijn vinden. Hey Max, we hebben met jou dus tickets voor morgen tijdens jouw show zometeen. Dus laatste kans op toegang tot Maris Power Weekend. Dat is eigenlijk de conclusie.
2: Allerlaatste kans. Dus,
0: heb jij zelf iets met tractoren of tractorpooling?
2: Ik zou je eerlijk zeggen, ik heb er echt de ballen verstand van. Maar ik vind het wel schitterend om te zien altijd.
0: Dan vind ik het mooi als jij de komende 2 uur even flink laat bijpraten.
2: Ja, dat is
0: precies
2: goed.
0: In elkaar.
2: Ja.
0: Fantastisch. Zometeen Max van Nieuwendijk na 2 en ik heb nog voor je de Radio JND Succes Schijf. Deze week in handen van Jeffrey Hezen.
1: De Radio JND Succes Schijf.
3: De Radio JND Succes Schijf.
1: Jeffrey Hezen. Loco.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Succes Schijf.
1: Radio JND.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
1: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd.

Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En op een festival in het noorden van Duitsland, bij Flensburg, zijn vannacht meer dan 10 mensen gewond geraakt door de storm. Ze zijn niet ernstig gewond. Het hele festival werd ontruimd, maar is vanmorgen weer verder gegaan. Er zijn vannacht nieuwe onweersbuien voorspeld, nu ook in Limburg. Daar is Pinkpop aan de gang. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Technische problemen zorgen voor een afsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434. In beide richtingen is de tunnel dicht en het verkeer in de richting van Den Haag probeert om te rijden over de A44. Dat zorgt voor een opstopping tussen Leiden en Wassenaar. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A2 is het druk richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 3 kilometer met 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En tot slot de A12 in de richting van Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je rekenen op 10 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
0: JND.
2: Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
0: Power Weekend.
2: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
0: JND. Max van den.
9: Ja, het is gezellig hier bij de studio. Goedemiddag, we gaan van start met Tina van Beek. En stop op met liegen. Goedemiddag.

0: week en stop toch met liegen.
1: Radio JND.
2: Live vanaf Maris Power Weekend.
0: Ja joh, wat moet ik er even over zeggen? Het is heerlijk warm vandaag. Ook in de studio moet ik zeggen, terwijl de airco aan staat, zijn de temperaturen flink aan het oplopen. Het wordt lekker warm, maar volgens mij nog een paar graden koeler dan buiten, althans hier in de studio. En ik zie een hele hoop mensen die volgens mij alles zin in hebben. Lekker met een biertje in de hand, een aantal zonder t-shirt, sommigen met t-shirt. En in ieder geval heel veel korte broekjes en rokjes vandaag. En dat is natuurlijk wel aan te raden met deze hoge temperaturen. Ja, live vanaf het Maris Power Weekend, wat een feest om er weer bij te mogen zijn. Gaan we er weer wat gezelligs van maken. Ik sta het al met Koen even te kijken naar de line-up, wat er allemaal vandaag staat. Ja, ongelooflijk, wat een line-up weer. Inmiddels Sam van Veldhoven gearriveerd in de studio van JND. Gezellig, leuk dat u erbij is. En natuurlijk heel veel gezellige muziek. En uiteraard kun je bij mij in de komende 2 uur nog de laatste kaarten winnen. Want vandaag en morgen zijn natuurlijk, is er geheel uitverkocht. Maar wordt even gezwaaid. Leuk, goedemiddag, hallo, welkom. De laatste kaarten voor het Maris Power Weekend van morgen zijn straks bij mij nog te winnen voor de klok van 4 uur. Dus vooral blijven opletten en blijven luisteren natuurlijk. We gaan luisteren naar Wesley Bronkhorst. Een liedje over die ene Ruud en Mieke.

Ja, ik kan je zeggen, als je hier bij het Maarten Spouw Weekend aanwezig bent, dan wil je inderdaad gewoon nergens anders meer zijn. Niemand anders was dat de allernieuwste van Bob Offenberg hier op Radio J&D. Live vanaf het Maarten Spouw Weekend 2026. Met deze zinderende hitte zijn we met z'n allen lekker aan het genieten van dit prachtig mooie feest. Zometeen een klassieker van Opus, Life is Life. Eerst gaan we luisteren naar Willem en Jan. Die zingen over Tussen jou en mij. Meer

0: Ah, even terug in de tijd, 1985, met Opus en Life is Life.
1: J&D.
2: Dit hele weekend live. Weekend.
0: Ja, het hele weekend. Het hele weekend maken we een mooi groot feest met z'n allen hier tijdens het Maandes Power Weekend 2026. Opus dus juist met Life is Life. Toevallig leuk feitje. Gisteren mocht ik een feestje draaien. Kwamen ze om de Nederlandstalige versie vragen van Gulli met Bier is Bier. Ook leuk, moet ik zeggen, om die weer eens even een keertje te horen. En we draaien ook nog Willem en Jan samen met Tussen Jou en Tussen Mij. Sam van Veldhoven in de studio. Daar gaan we zometeen weer de hem van het lijf vragen. Onder andere over zijn nieuwe single. En natuurlijk straks nog kaarten te winnen voor het Maandes Power Weekend voor morgen. Vandaag is uitverkocht, maar morgen daar gaan we nog een paar kaartjes voor weggeven. En mocht je iets willen horen trouwens, kun je dat ook aanvragen. Hè? Stuur even een appje naar 085-760-9936 of via een berichtje aan de gratis J&D-app. Dan gaan we kijken wat we voor je kunnen betekenen. Ik kreeg al een paar liedjes aangevraagd. De zon op een piemel werd gevraagd en ook een liedje van Zwarte Lola. Ja, ja jongens, ik heb even de database op zijn kop gezet, maar ik krijg dat even zo niet gevonden. 1, 2, 3. Mocht je iets anders hebben wat iets gangbaarder is, dan kan ik kijken wat ik voor jullie kan betekenen natuurlijk. We gaan luisteren naar een zangeres die vanavond voor mij ook te zien is hier tijdens Maandes Power Weekend. We moeten even kijken op de agenda naar de tijd, maar dat krijg je zo even niet gevonden. Volgens mij vanavond een uur of 9 in de Mainstage. Jorrike Sterke heeft ook het anthem gemaakt voor het Maandes Power Weekend. Maar we gaan nu luisteren naar haar laatste nieuwe single. En die is getiteld Goed Geboord. Oh,

0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
10: Winna goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Max van den Nieuwendijk.

0: Zanger Kafke en Frans Bauer.
1: Radio JNT. Live vanaf Maris. Weekend.
0: We hebben heel even naar buiten gelopen. Het is inmiddels snik heet hier in de studio met de airco's aan, kan ik je zeggen. Maar we staan hier lekker met een plat dakje. Dus het is lekker warm. En ik moet zeggen, kijk even zo naar buiten. Een beetje ronden. Een hoop herrie. En het is gezellig. Het wordt ook steeds drukker. Een hoop biertjes. Ja, volgens mij gewoon één groot feest. Ook weer vandaag op deze zaterdag. En straks jullie de laatste kaarten te winnen voor de zondag. De allerlaatste kaarten gaan we straks weggeven. Je kunt wel eens even een appje sturen naar 085-760-9936. Met daarin het woordje Maden. En wie weet word jij zometeen gebeld en win jij de laatste kaarten voor het Maden Spouwweekend voor de zondag. Zometeen nog Sam van Veldhoven. Daar gaan we even kort mee kletsen over zijn nieuwe single. En natuurlijk heel veel muziek. Zometeen op de Duitsstalige Tour met Matthias Rijn met Verdammt ik Liebig. En eerst even gezellig een klein beetje inhaken van links naar rechts. Samen met Tino Martin. Voor zijn mij is dat wel een klein beetje begonnen voor de beste man met deze plaat. Tino Martin op J&D. En jij liet me vallen.

heerlijk terug in de tijd. 1990 was het voor Matthias Reim en zijn Verdammt Ich Lieb Dich. We gaan eens luisteren naar een band die vanavond om 12 uur te zien is in de Rode Tent. En ik moet je zeggen, het is toch een beetje een lastige keuze. Want op datzelfde moment gaat vanavond in de Barn gaat Jorike Sterke samen met Bands Live spelen. Vanavond om 12 uur, mooi werk. Die gaan we even voor je draaien met een van hun grootste hits. 2008 alweer, deze In de Blote Kont. Zometeen gaan we even nog gezellig bijkletsen met Sam van Veldhoven. Zit hier al even achter, gezellig bij de studio met een drankje. Even een beetje uit te waaien, even wat verkoeling op te zoeken. Goed, mooi werk op J&D. In de Blote Kont, live vanaf het maand. De Spouwweekend 2006.

0: Nou, volgens mij hebben we drie fans van Mooibark hier voor de studio staan. Ja, zeker, 100%. Jongens, vanavond 12 uur, hè? Kom eens optreden in de rode tent, erbij zijn, hè? Ja, ik kan je helaas niet horen, sorry. Ik heb je microfoon naar de buitenkant, die is kwijt volgens mij. Er staat wel een statief inderdaad, maar ik krijg niks binnen. Sorry.
1: Radio JND, live vanaf Maris Power Weekend.

0: Maar sorry jongens, sorry. Sam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, we hebben geluid, dat is fijn. Kijk, goedemiddag. Leuk, ja, de vorige keer had ik jou in de studio zitten, in Best natuurlijk.
1: Ja, klopt, op het was J&D-toernooi, hè? Of niet?
0: Nee,
1: zeker op de dinsdagavond.
0: Ja, dinsdagavond een keer gehad inderdaad met jouw vorige single. Je hebt nu weer een nieuwe single uit. En je was uitgenodigd om even bij te komen kletsen over jouw nieuwe single. Hoe gaat het met je?
1: Goed, zeker. We zijn lekker bezig, hè. Het is goed weer. Dus, dan
0: ik wou zeggen, hey, jullie waren hier nooit geweest, hier volgens mij ook niet. Hè? Dus,
1: nee, hier op Maanden nog niet. Nee, dus alles voor de eerste keer, hè?
0: Ja, leuk toch?
1: Zeker,
0: leuk om een keer mee te maken zo. Kijk je een beetje je ogen uit, denk ik, of zo? Niet wat er allemaal...
1: Ja, er loopt van alles rond, hè?
0: Ja, dus, allemaal gezellige mensen hebben er allemaal zin in, dus...
1: Zeker, en het is goed weer, dus dan een biertje erbij, dus...
0: Ik wou zeggen, het is gewoon hartstikke warm vandaag, joh. Het is ongelooflijk wat een weer.
1: Zeker.
0: Hey, jouw nieuwe single, hey, kom maar op, wanneer is het precies uitgekomen? Je zat er even over na te denken.
1: Twee weken geleden.
0: Ja,
1: twee weken geleden is je uitgekomen en... ja, lekkere zomerse plaat, past goed bij het weer, dus... kan lekker heel de zomer mee door. Ja.
0: Nou, fijn om te horen.
1: Zeker.
0: Wie weet een nieuwe zomerrit, hoor. Ik zag die nieuwe single van Rutte van Barneveld. Dat is ook in één keer als een speer gegaan. Maar kan bij jou liedje ook zomaar gebeuren natuurlijk. Hè? Want dan wordt het ergens opgepakt en dan wordt het in één keer een mega-hit. Ja, het is ongelooflijk hoe dat tegenwoordig allemaal gaat.
1: Ja, het kan heel snel gaan natuurlijk. Kijk maar naar Justin met Cheerio. Rutger nou meer met Zwoele Zomernachten. Dus,
0: ja, ongekend.
1: Ja, het heeft maar, het moet maar ergens opgepakt worden en het moet maar... Het kan snel gaan.
0: Ja, en als je kijkt naar zo'n Zwoele Zomernacht, ik bedoel, het refrein wordt twee keer dezelfde tekst in het refrein. Dus het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Willen mensen het leuk vinden tegenwoordig?
1: Nee, het hoeft geen moeilijke tekst te verzinnen.
0: Het moet eigenlijk makkelijk zijn, inderdaad. Dus,
1: ja, het moet makkelijk zijn om het. De mensen moeten het snel op kunnen pikken. Makkelijke tekst om mee te kunnen zingen. Dus dat is wel iets achter een zomerrit, denk ik. Ja.
0: Dat moet het wel zijn, volgens mij, inderdaad. Ja.
1: Zeker, klopt.
0: En jouw nieuwe single, waar is die ergens opgenomen, Sam?
1: Hij is opgenomen bij Manfred Jong & Nelis. Ik zit daar eigenlijk al vanaf mijn eerste single. Dat was 2018.
0: Ja.
1: En
0: zo, een herrie op de achtergrond.
1: Het gaat flink de keer buiten. Dus,
0: ja, de mensen die nog nooit zijn geweest of het nu niet meemaken... die krijgen nu
1: de studio die trilt gewoon.
0: Ja, die krijgen op de koptelefoon of op de microfoon wat wij doorkrijgen... dat hoor je thuis nu ook, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Het is ongelooflijk.
1: Nee, maar het is opgenomen bij Manfred Jong & Nelis. Daar hoor je niet van die tractoren bij Manfred in de studio.
0: Nee, daar is het
1: maar...
0: rustiger, hè?
1: Dat wel, maar... ja, daar zit ik al vanaf mijn eerste single. Ondertussen al 14 singles opgenomen. Volgens mij 13 of 14 singles bij Manfred. Dus, en ondertussen is me Carlo Rijsdijk, ken je denk ik wel van Helemaal Hollands.
0: Helemaal Hollands, ja.
1: Die is 5 singles geleden ongeveer ook erbij gekomen. Die schrijft nou mijn nummers.
0: Ja, die schrijft dan samen met Manfred of echt alleen jouw nummers?
1: Ja, dat is altijd een beetje... Volgens mij heeft hij nou... Ja, Carlo die krijgt dan een demo. Of Manfred die maakt een opzetje volgens mij.
0: Ja.
1: En dan gaat Carlo volgens mij een tekst zelf thuis in zijn studiootje maken. Of bij Manfred, ja ik weet niet precies. Soms gaan ze samen, dat is maar net verschillend eigenlijk.
0: Ja precies, net of het een beetje uitkomt zeg maar.
1: Ja en zo gaat Manfred dan ook aan de slag. En bij deze single hebben Manfred en ik samen de tweede couplet, samen de tekst geschreven.
0: Ja.
1: Dus ja, van alles wat. Ja.
0: Is het dan de eerste keer dat je ook echt het mee hebt geschreven, ook met een tekst? Of heb je dat al vaker mogen doen?
1: Nee, eigenlijk weet je, de eerste keer. Ik moest gaan inzingen en we wouden eigenlijk toch het tweede couplet anders hebben. Dus toen hebben we gaan zitten. Nou, hebben we het tweede couplet gemaakt, hebben we het nummer ingezongen. En toen was het eigenlijk al, stond het er al op. Dus
0: okay.
1: Snel gedaan, ja, zeker.
0: Mooi, we gaan eens even luisteren en dan kijken of we misschien zometeen iets minder herrie op de achtergrond hebben. Dat het wat makkelijker is om ook te kunnen babbelen. Want het is hier
1: nou, we doen.
0: Een grote brom
1: ja, inderdaad.
0: Op de achtergrond hier. Goed, J&D met Sam van Veldhoven. En hey, kom maar op.

0: Hey, kom maar op, de allernieuwste van Sam van Veldhoven.
1: J&D.
2: Dit hele weekend live vanaf Maris Pauw Weekend.
0: Ja, is leuk geworden, Sam.
3: Dankjewel, dankjewel. Ja.
0: Hij rijdt lekker mee bij ons inmiddels ook. Dus hoe wordt hij in de rest van het land opgepakt? Krijg je leuke reacties terug?
3: Ja, hij wordt goed opgepakt. Overal bij de radio wordt hij goed opgepakt. Natuurlijk bij J&D ook goed. Streams gisteren 25.000 gehaald in 2 weken.
0: Oh, netjes.
3: Liever Hollands playlist op Spotify. Dus,
0: Dat is ook al een eer om in te mogen staan, heb ik me laten vertellen tegenwoordig.
3: Jawel, dus, zeker. Dat is, daar ben ik altijd heel blij mee. Het is natuurlijk altijd maar afwachten op zo'n release dag waar je single in komt.
0: Ja, precies.
3: Dus we hadden de Liever Hollands, New Music Friday lijst stond hij in. Dus gaat allemaal goed. Dus
0: gaat allemaal
3: ben
0: goed,
3: heel blij
0: inderdaad.
3: Mee. Ja, zeker.
0: Top joh. En nu inmiddels al, hoeveel singles heb je eigenlijk al gemaakt? Want je hebt er nu, zeg je, 14 maar bij Manfred.
3: Ja.
0: Maar in zijn totaliteit zijn er best wel veel inmiddels
3: 14,
0: al.
3: 14.
0: Oh, zijn er echt 14? Ja, ja. Je bent eigenlijk met jouw eerste single al bij Manfred jongenleden terecht.
3: Ja, ja, vanaf mijn eerste single in 2017 heb ik eerst een demo opgenomen. Dat was nog in de oude studio bij Manfred.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment kwam er een eerste single. Was Manfred zijn idee om een cover van John de Bever uit te brengen. Was Als ik later eens trouw.
0: Ja.
3: Van Johnny eigenlijk nog.
0: Ja.
3: En sindsdien nooit weggegaan bij Manfred. En daar ben ik ook zeker niet van plan. Samenwerking is goed. Het voelt eigenlijk gewoon als een tweede vader, zeg ik altijd. Ja,
0: ja, fijn om te horen.
3: Ja, zeker.
0: Hey, even kijken, 2026, we zitten inmiddels in juni. Zijn er nog grootse plannen dit jaar? Staan er nog mooie dingen op de planning waar je misschien iets over wilt delen met ons?
3: Grote plannen zijn er nog niet. Nee, eigenlijk nog niet. Ik heb nou deze single natuurlijk uitgebracht. Verwacht deze dit jaar. Dat is even kijken of we nog met een nieuwe single gaan komen. Ik verwacht het eigenlijk niet. Gaan proberen volgend jaar weer, het begin van het jaar weer met een single. Want je zit natuurlijk, als je dit jaar nog met een nieuwe single wil komen, krijg je november, december, kerstperiode.
0: Ja, precies.
3: Carnavalsnummers komen januari eerder ook alweer uit. Dus het is allemaal even een beetje kijken. Ja, anders val je toch in het niets, om het zo maar te zeggen. Dus grootste plannen zijn er nog niet, maar die kunnen
0: gewoon
3: snel
0: zo
3: komen.
0: Lekker door blijven gaan zoals je nu doet. Het lijkt me wel het belangrijkste, toch?
3: Zeker, zeker. En als de muziek gewoon lekker opgepakt wordt, dan ben ik blij.
0: Nou, je hebt je optredens, je hebt je fans, mensen die het leuk vinden. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik, toch?
3: Ja, zeker, zeker. En zolang de muziek ook gewoon goed ontvangen wordt, vind ik het allemaal prima.
0: Wij blijven het supporten, Sam. We houden je goed in de gaten.
3: Dankjewel.
0: Bedankt je wel voor je tijd in ieder geval. Blijf dan vooral even lekker hier natuurlijk. Want je hebt ook kabandjes om. Dus je kunt het hele terrein overgaan. Crossen dadelijk gezellig.
3: Zeker,
0: dus,
3: gaan we doen. We gaan even een kijkje nemen over.
0: En dan valt hij volgens mij genoeg te zien. Wij staan hier sowieso genoeg op een hele mooie locatie al. Waar heel veel gezellige mensen allemaal voorbij komen. Maar er is ontzettend veel te zien hier tijdens Maris Pauw Weekend. Ik heb er even een liedje erbij gepakt van je van afgelopen jaar. Sam vond het toen een hele leuke single.
3: Gaan we doen.
0: Dankjewel, Sam.
3: Is goed, dankjewel.

0: in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas van...

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte in de technische ruimte, melden regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. En de Belgische politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Antwerpen. Het feest in een park was nog maar net begonnen toen de politie ingreep. Bijna 20 mensen werden opgepakt en ook werden drugs en een wapen in beslag genomen. En de politie nam de DJ-set ook mee. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op de Nederlandse wegen staat nu 50 kilometer file. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld beland je in de file van 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn twee rijstroken afgesloten tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 2 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de A12 richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
8: Attention!

0: ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Bedrijf of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: J&D. Dit hele weekend hoor je Radio J&D live vanuit Maren. Tijdens Maren's
2: Power Weekend.
1: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
2: Max van den Nieuwen.
3: Ja, gezellig. Welkom terug. John, Wessel, Lange Frans komen eraan met een hele hete zomer. Maar eerst even luisteren naar die Turk uit de kroeg.

0: Ja, terug naar de zomer van 2016. Of 10 jaar geleden in de zomer ook net zo warm als het nu. Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval was het een hele hete zomer met John West en Lange Frans.
1: Radio JND.
2: Live vanaf Maris Power Weekend.
0: En daarvoor de opener van de tweede uur van deze radioshow. Het was Amar en zijn Turk uit de kroeg. Live vanaf het Maris Power Weekend. Daar staan we heel het weekend met Radio JND. Inmiddels ook een mooie microfoon voor de studio geknoopt. Dus mocht je iets te vertellen hebben, dan kom gerust even naar de studio toe gelopen. En wie weet, kunnen we samen even een leuk gesprekje voeren. Of misschien als je een plaatje aan wil vragen, dan kom even deze kant op. Er werd juist al gevraagd om, ik denk toch wel de tweede Nederlandse zomerrit van dit jaar. Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Die gaan we zo meteen even draaien. En mocht je kans willen maken op kaartjes voor morgen de uitverkochte zondag van het Maden Spouw Weekend, dan app even het woordje Maden naar 085-760-9936. En voor 4 uur ga ik nog even iemand opbellen, iemand verblijden. Dus mocht jij de kaartjes willen winnen, even het woordje Maden appen naar 085-760-9936. Met daarbij wellicht een leuke motivatie waarom je ze graag wil winnen. Misschien moet er even tussenuit, heb er even genoeg van of wat meegemaakt, waardoor je denkt van nou, ik kan die kaartje al goed gebruiken. Wie weet, extra motivatie kan misschien wel de winkans vergroten vandaag. Dat zou zomaar even kunnen. Goed, ik kreeg dus juist een bezoekje hier aan een microfoon voor de studio. Dat is, denk ik, ik zei het net al, misschien wel de tweede zomerrit naar Cheerio van Just in the Wild. Rutger van Barneveld. En zijn zwoele zomernachten. Maden Spouw Weekend 2026.

Ja, ondertussen wordt er gevraagd of er hier mensen naar binnen komen of we airco hebben. Dat kan ik begrijpen. Ja, ik zeg, het is hier binnen net zo warm als buiten. Nou, nog warmer als buiten, want hier achter de studio staan we een klein beetje in de schaduw. En daar is er enigszins te doen met een verfrissend windje erbij. Maar ja, hier in de studio, jongens, we gaan gewoon kapot. Maar gezellig met z'n allen hier. Maandags Power Weekend 2026. Met zometeen de klassieker van Los Del Rio, de Macarena. Eerst even luisteren naar, ik denk wel de eerste Nederlandstalige zomerrit van dit jaar. Juist hadden we de tweede te pakken van Rutger van Barneveld. Die werd even aangevraagd hier buiten de studio, zwoele zomernachten. We gaan luisteren naar Justin de Wild en zijn Cheerio!

0: Fijne zomerrit van Zeven Ekkel en zijn jammer dan hier op Radio J&D.
1: Radio J&D, live vanaf Maris Weekend.
0: Ik heb hier een paar heren voor de Ja, jullie zijn op de radio, heren. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar komen jullie vandaan?
2: Ierseke en Kruiningen.
0: Wat zeg je?
2: Ierse en Kruiningen.
0: Oh, Ierseke.
3: Zeeland.
0: Wat zeg je?
2: Zeeland.
0: Zeeland allebei. En helemaal hier verzeld. Zijn jullie al vaker hier geweest, of niet?
2: Ja.
0: Ja? Elk jaar vaste prik of...
2: Ja, vanaf nu wel.
0: Vanaf nu wel. Oh, maar is dat nu wel de eerste keer of zijn het dan wel meer geweest? Oh, de tweede keer. Maar het is nu weer groter dan vorig jaar weer. Het is weer uitgebreid, dus...
3: Maar wordt niet groter, hè?
0: Wordt het niet groter? Nee, zo is het eigenlijk prima, toch? Het is eigenlijk al een mega spektakel, een mega evenement, maar zo is het goed. Hey, jullie waren net even een liedje aan het aanvragen. Ik heb lopen zoeken, maar ik kreeg niet veel gevonden. Uiteindelijk ben ik een liedje, ik zeg net, Paladijn is jouw liefste wens. Die kennen jullie ook al volgens mij. Ja, althans.
3: Ik kan beter anderen, wacht even.
0: Ja, ik moet het wel heel snel weten, want dan is mijn tijd dadelijk op, joh. Ik kan trouwens ondertussen de luisteraars vertellen thuis... dat we zometeen tussen 3:30 en 4:00 nog de laatste kaarten gaan weggeven... voor het Maden Power Weekend voor morgen. Dus app even een berichtje Maden naar 085-760-9936. Oh, die hebben jullie toch al vanmorgen, of niet?
4: Jawel, zeker.
0: Ja, ik wel zeggen, of moet je er vanavond weer naar huis? Slaap je op de camping trouwens met ze?
2: Nee, hotel.
0: Een hotel? Hier in de buurt, of?
2: Ja. Zeker.
0: Ja? Ik heb... zeg je?
2: Oosterhout.
0: Oh, dat is vlakbij. Dat is goed te doen inderdaad. Hey, heren, zijn we tevreden met de Paladijn, jouw liefste wens?
2: Ja,
0: die kennen we wel, toch? Nou, gaan we die even instarten speciaal voor jullie.

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode.
1: Kies je prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: gehaktspecialistbrabant.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Wist je dat er ook een ballenwinkel is? Hier vind je het complete Ballenkoning-assortiment, maar dan voor thuis. Je vindt de ballenwinkel aan de Rijsdenweg 8 in Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
3: Kijk ook eens op ballenwinkel.com.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl.
4: Met 10 jaar garantie.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
8: Tegel eruit, boompje erin.
9: Ja, zo gaat ie goed.
10: En wat doen we met het tuinafval?
11: Container Nederland.
10: Oh ja.
12: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
13: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
14: Container Nederland.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Gesicht.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Max van der Nieuwendijk.

0: Ah, gezellig klassieker van Willem Bart en zijn lieve heer het medelij. Even terug naar 2010 alweer. Goedemiddag allemaal, het Maandags Power Weekend 2026. Radio J&D is het 3 dagen live buiten een live verslag van. Straks al even gezellig mogen kletsen met Sam van Veldhoven. Dat was even de studio omtrent zijn nieuwe single. En ik kan je melden dat we voor de klok van 4 uur middag nog een aantal kaarten gaan weggeven voor vanmorgen. Het Maandags Power Weekend is morgen helemaal uitverkocht. Ik weet niet wat dat betekent, jongens, maar kom eens even naar de microfoon.
1: Radio J&D.
2: Live vanaf Maris Power Weekend.
0: We hebben namelijk een microfoon hier voor onze radiostudio staan. Dus mocht iemand iets willen melden, iets aanmelden of vragen, iemand een groet willen doen, dat kan allemaal vandaag, hoor. We zijn er nog niet zo moeilijk in. Als we een klein beetje netjes houden, vind ik het allemaal prima. Goed, welkom. J&D vanaf het Maris Power Weekend 2026. Ik zei net al even het woordje maden appen met eventueel een leuke motivatie naar 085-760-9936. En wie weet ben jij zometeen degene die ik terug ga bellen en die er morgen bij is. En vanavond natuurlijk de wedstrijd Nederland tegen Zweden om 7 uur. We gaan ze even een klein beetje moed inzingen. Ja, je bent al in de juiste kleur. Helemaal goed. Super, super, super. Even een klein beetje moed inzingen voor de heren van het Nederlands elftal. Vanavond dus om 7 uur tegen Zweden. Wolter Kroes met zijn klassieker Viva Hollandia.

0: Radio JND hoor je dit hele weekend.
1: Vanaf Marus Bouwweekend.
0: Radio JND.
2: Het was, als je de keuze had, goed even de tijd. Terug in de tijd moet ik zeggen met de George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Je kunt nog heel even het woordje Made appen naar 085-760-9936. Dan zou ik zeggen, houd je telefoon goed in de gaten, want jij kunt zometeen gebeld worden door mij. En dan ben jij kaartjes voor morgen, voor de uitverkochte zondag tijdens het Made Spouw Weekend 2026. Dus houd je telefoon goed in de gaten, mocht je het woordje geappt hebben. Of app het toch even heel snel door en wie weet. Maar krijg je zometeen kans op die kaartjes voor morgen.

0: Ik wil graag mama waar iets meer pils horen van de maandag. Nou, het is maandag spouwweekend, dan doen we even iets meer een tandje erbij. En ik heb gekozen voor deze de donderen van normaal.
1: Radio JND, live vanaf maandag spouwweekend.
0: Nou, ik zei het al, voor de klok van 4 uur nog eventjes een paar kaartjes weggeven. In dit geval zijn er 2 kaartjes voor de zondag van het maandag spouwweekend 2026. En als het goed is, heb ik iemand aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Met wie spreek ik?
2: Met John van Bergen.
0: John van Bergen, hele goede middag. Welkom bij JND. Ik pak even jouw appje erbij, want ik moet even schakelen. Goedemiddag, Radio JND zie ik hier staan. Ik maak graag kans op de kaarten van Made, de kleine man. Die zei al, tractor kijken en Samson en Marie. Groetjes van John van Bergen uit Wouw. Nou, dat vond ik een leuke motivatie. Gezellig, morgen op Vaderdag samen met je zoontje naar het Maandag spouwweekend.
2: Zeker weten.
0: Nou, dat lijkt me toch een hartstikke mooi vooruitzicht. Ik wil jou bij deze feliciteren. Als jij eventjes jouw gegevens zou willen appen naar ons telefoonnummer, dan gaan wij het voor je regelen. En dan ben je er morgen samen met jouw zoontje bij. En dan mag je inderdaad onder andere naar Samson en Marie en naar al het andere spektakel komen. Kijk hier.
2: Goed, super. Hartstikke bedankt, Radio JND.
0: Nou, graag gedaan en nog een hele fijne zaterdag gewenst, hè.
2: Vanzelfde.
0: Dankjewel, hoi hoi.
2: Yo, hoi. Hoi.
1: De Radio JND Successchijf.
3: De Radio JND Successchijf.
1: Jeffrey Heese. Loco.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hoi, Jeffrey Heese hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
1: Radio JND.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen, en die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech: we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. En nog een uur of 3 en dan begint het Nederlands elftal aan de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden. Speelstad is Houston, Texas, en dan wordt het steeds drukker met fans van Oranje die al hossend naar het stadion lopen, een tocht van ongeveer 4 kilometer. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan waren er duizenden mensen. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warme dag. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet veel files vandaag, maar toch zijn er een paar plekken die opvallen. Een ongeluk zorgt bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam voor vertraging tussen Leidschendam en Hoogmade. Je doet er 25 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. Ook op de A6 is het druk, richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort staat een auto in brand. Je hebt hier 20 minuten vertraging. De A12 dan, richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten extra. En de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg is je vertraging bijna 40 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Home is where the heart is.
6: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
5: Rijkers Haarden.
6: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
7: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
8: Ik dans met jou de Flamengo.
7: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
9: De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
10: Dommel 18 grill en bar.
11: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
12: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
13: Tweedehands auto!
12: Hallo, met wie?
14: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
12: Oké, komt-ie.
14: GTI, tweedehands!
12: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Fideico Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
4: Power Weekend.
3: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
4: Max van den Nieuwendijk.
5: Ja, welkom terug. Suzanne en Vree komen eraan met hun slapeloosheid. Eerst even luisteren naar die hit van Damien van Os met zijn diamantenring. Welkom bij JND.

0: Suzanne Freek met hun slapeloosheid.
1: Radio JND, live vanaf Maris Power Weekend.
0: En daarvoor de opener van zojuist 4 uur geweest. Damien van Os met zijn hele fijne plaat Diamantenring. Allemaal vanaf het Maris Power Weekend 2026. Vanaf een bloedhete studio, kan ik je zeggen, met 2 airco's aan. Een plat dakje erbij. Het is hier ontzettend heet. Maar ik denk dat het buiten nog wel een beetje warm zal zijn. In ieder geval als je midden in de zon loopt. En we hebben een prachtige microfoon hier voor de studio staan. Ik heb al een paar bezoekjes net binnengekregen. Straks ook al een paar leuke reacties en bezoekjes. Mocht ik iets voor je kunnen draaien, kom even richting de microfoon. Kijken wat ik voor je kan betekenen. Duimpje omhoog, ook naar die kant natuurlijk weer. En nog een duimpje, gezellig. Of mocht iets anders voor je kunnen betekenen. Ben je iemand kwijt of ben je op zoek naar iets of wat dan ook? Misschien dat je ergens mee kunnen helpen. Ben je vrijgezel op zoek naar een vriend, vriendin of wat dan ook? We kunnen kijken wat we voor je kunnen betekenen, uiteraard. Ik kreeg net al een berichtje binnen. Of in ieder geval iemand hier aan de studio. En die vroeg om het liedje van Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. Ik weet niet waar die twee jonge mannen zijn gebleven. Maar we gaan in ieder geval even voor ze draaien. Dat gaan we gewoon even regelen.

0: hele weekend live. Vanaf Maris.
1: Power Weekend. Jouw Nederlandse dag.
0: Radio JND.
2: Ja, het was Henk Wijngaard, de good old Henkie Wijngaard, die ons mee terugnam naar 1991 alweer met deze hele fijne plaat. Ik moet nog wat jaren mee tijdens het Maris Power Weekend 2026. De man die onlangs alweer 60 jaar getrouwd was, 80 lentes jong is geworden en ook nog eens een keer was het 50 jaar geleden sinds zijn eerste hit eigenlijk. Hè, met de vlam in de pijp heeft het allemaal mogen vieren. En wij bij JND weten natuurlijk wel wat het origineel is van die plaat. Ik moet nog wat jaren mee. Dat is namelijk Eddie Rabbit met Driving My Life Away uit de jaren 70. Volgens mij alweer een hele gouden ouwe. Goed, in afwachting van collega Willem Bakker, die onderweg is naar de studio van JND. Eerst even terug in de tijd nog met een klassieker van Jack Jersey. Sri Lanka moet ik zeggen. En zometeen nog Monique Smit met Ik Wil Je Helemaal. JND, Maandags Power Weekend 2026.

0: top in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Goedemorgen.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
2: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
8: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
7: Willem Bakker.

Tino Martin samen met Replay. En één dag hoorde jij hier op Radio JND. Live nog steeds vanuit Maders Power Weekend. En het is bloedje heet hier in die Viscom. We zijn in afwachting van Willem Bakker. Bob Offenberg is inmiddels gearriveerd hier in de studio. En die gaan we straks natuurlijk eventjes met z'n allen flink aan.

onze grote vriend Rutger van Barneveld. En morgenmiddag tussen 12 en 2 uur zal hij hier zijn. En dan gaat hij ongetwijfeld even de zoele zomernachten voor jullie zingen. Hier live vanuit de studio van Radio JND. Hier is Jannes en ga dan!

0: Ja man, en een mooie chica zoals jij draaiden wij hier bij Radio J&D live vanaf een Maders Power Weekend. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben een berggezelligheid hier in de studio. Want dames en heren, naast mij zit de one and only Bob Oppenberg. Hey,
1: jongens, dankjewel voor de ontvangst. Hè?
0: Ja, Bob, zeker weten. Even de eerste vraag, Bob. Toen jij hier naartoe reed vandaag, wat dacht jij toen? Want bedoel, je loopt hier dat terrein op en dan kijk je om je heen. Heb jij zelf iets met tractoren of met tractorpooling, zeg maar? Of zeg je van nou, ben er niet helemaal aan thuis?
1: Ik ben er niet helemaal aan thuis. Ik ken het festival wel. Ik ben er wel eens langs gereden toen het hier ook op stond. Maar ik ben er nooit zelf op het terrein zelf geweest. Dus voor mij ook de eerste keer. Maar ja, mooi om hier te zijn, hoor.
0: Het is echt een soort van... je voelt je echt even op een andere planeet, vind ik, als je hier
1: toch
0: bent.
1: Wel. Hè? Alle mooie stages die er staan, alle mooie tenten... Foodtrucks, alles erop en eraan. Dat is echt een mooi evenement.
0: Het is een compleet verhaal. Dus,
1: zeker, alles erop en eraan.
0: Mooi dat je hier bent, want er is nieuwe muziek.
1: Zeker, er is nieuwe muziek. Ja, het is nu een weekje geleden dat nieuwe liedjes uitgekomen. Nergens anders heet hij.
0: Ja, en wat was uiteindelijk, zeg maar, dan komt die vrijdag er al met die release. En ik vraag het eigenlijk aan alle artiesten die hier komen van... Ja, dan ben je zelf als artiest toch gewoon benieuwd hoe wordt erop gereageerd. En hoe was jouw verwachting aan de voorkant bij dit liedje?
1: Ja, ik heb altijd heel weinig verwachting, tenminste, weinig verwachting. Ik stel nooit zo'n hoge verwachting van een liedje eigenlijk.
0: Ja.
1: Omdat het altijd maar mee kan vallen, zeg ik altijd maar. Maar goed, ik vond het zelf een heel leuk liedje. Het is echt wel een liedje wat ik zelf heel erg leuk vind, ook om te zingen. Dus ja, toen ik dit liedje hoorde als demo, dacht ik echt van... ja, dit is echt wel een plaatje wat bij mij past. Dus we zijn hier toen de studio mee ingedoken. En natuurlijk heb ik wel een verwachting van zo'n liedje. Want het is een liedje wat eigenlijk een en al gezelligheid uitstraalt. Het begint heel rustig en daarna is gewoon in één keer een feest erin. Ja, en met optredens, dat werkt altijd wel, hoor.
0: Volgens mij is wel een van de vaste ingrediënten voor jou altijd... gezelligheid moet er gewoon wel op een bepaalde manier wel in zitten.
1: Ja, zeker. Dat vind ik wel heel leuk. Gezelligheid, lekker meezingen, niet te moeilijk. Maar dat zijn wel een van de ingrediënten die veel in mijn liedjes terug gaan voorkomen. En dat is toch wel iets wat ik altijd weer opnieuw probeer erin te laten brengen.
0: Ben ik wel benieuwd, hè? Soms zie je tegenwoordig dat het best wel liedjes misschien wel lang liggen. Is het idee van dit liedje al langer geleden gekomen? Of is echt iets gewoon wat in een traject is geweest van een aantal maanden opnemen... en daarna meteen gewoon de gedachte van we gaan het lekker uitbrengen?
1: Nou ja, we waren met een traject bezig met verschillende soorten liedjes. En dit liedje eigenlijk kwam op een gegeven moment tussendoor. We hadden eigenlijk in eerste instantie een ander liedje op de plank liggen wat we wilden gaan doen. Maar daar waren we toch niet helemaal tevreden over. Tot op een gegeven moment dit liedje eigenlijk tussendoor kwam. We hadden een aantal mensen aangesteld om wat liedjes te gaan maken en laten schrijven. Dus we wilden eigenlijk een week van tevoren de studio ingaan. Totdat deze in één keer in de mailbox tevoorschijn kwam. En toen zeiden we eigenlijk van, dit moeten we gewoon gaan doen.
0: Toen was je eigenlijk wel verkocht, zeg maar. Van,
1: eigenlijk wel. Dus hij had eigenlijk die andere een beetje overtroffen. Dus we zijn eigenlijk deze toen mee de studio ingedoken en aan de slag gegaan.
0: Vind je dat toch soms misschien wel moeilijk om het heft dan bij iemand anders in zijn handen te leggen... om iemand te vragen om mee te kijken, om te schrijven? Want dat lijkt me best moeilijk. Je hebt een idee als artiest in je hoofd. Ja. Hè, een beetje van hoe het moet klinken of misschien waar je het over wil gaan maken. Of zeg je wel juist, geeft me dat zo verrassende ideeën... waar anders had je misschien dit liedje niet zo tegengekomen.
1: Ja, dat is waar. Jij geeft natuurlijk aan van, joh, waar wil je het liedje over laten gaan? Hè?
0: Ja.
1: Wat zijn de ingrediënten die je in het liedje wil hebben? Is het een vlot liedje, een ballad? Of wat wil je eigenlijk voor liedje? En waar wil je het over hebben? Hè? Daar wordt ook altijd gevraagd natuurlijk... voordat ze met een liedje en een tekst aan de slag gaan. Dat is natuurlijk best belangrijk. Dat ze, dat ze wel iets gaan maken waar je graag over wilt gaan zingen.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk alles aangegeven waar ik over wilde gaan zingen... en wat voor soort liedje dat moest worden. En uiteindelijk kwam dit liedje dan toen binnen. Ja, dit is hem gewoon. Dus we zijn eigenlijk met dit liedje aan de slag gaan. En de andere liedje gaan we ook nog wel een keer doen. Maar goed, die hou ik altijd gewoon lekker achter de hand. En goed, je weet het niet hoe of wat. Hè?
0: Gaan we het zo nog over hebben. Ik vind het wel even leuk als jij even jouw nieuwe single aankondigt op de radio. Als je het goed vindt.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, dan gaan we hem gewoon draaien.
1: Nou, lieve luisteraars van Radio J&D. Dit is mijn allernieuwste single met Nergens Anders.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
2: Van Schijndel.
3: Kerkstraat 7 in Geffen.
2: Bedrijfskleding.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
5: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
3: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
2: Verwen jij je maar.
3: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
2: Waarmee?
3: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: hoor je thuis. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. De belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht, zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloopt met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon. Behoorlijk schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar 2 aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar dat is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. En in de Amerikaanse stad Houston lopen duizenden fans van het Nederlands elftal naar het stadion waar straks de wedstrijd tegen Zweden is. Het is warm in Houston en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. De wedstrijd tegen de Zweden begint om 7 uur. De eerste wedstrijd van Oranje eindigt tegelijk. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in de noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan vandaag niet heel veel files. Er zijn toch een paar opvallendheden. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging bijna een uur. De A6 dan richting Muiden. Tussen Almere Haven en de Hollandse Brug staat een auto in brand. Reken hier op een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
0: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
10: Power Weekend.
0: Het allergrootste truck- en tractorpooling-evenement van Europa.
10: Koen van der Voorst.
11: Ja, hartelijk weekend. Welkom bij Radio JND. Roxy Dekker hoor je zo meteen met Sugar Daddy. Ook Mike Versteeg komt eraan. En eerst hoor je Bob Offenberg.
10: Bij JND hoor je het.
11: Waar we zo mee verder kletsen.

0: het ontbijt.
1: Bob van Bergen hoorde je bij Radio JND aan het ontbijt. Ja, Bob, ik moest aan dit liedje terugbrengen, want ik weet dat jij, dit was 2022 uit mijn hoofd, moet het zijn geweest, dat het liedje uitkwam.
0: Ja, dat klopt.
1: En toen kwam jij met een ontbijtje bij ons langs in de studio.
0: Ik weet het nog, ja, goed.
1: Dat was een ontzettend goed ontbijtje ook, weet ik.
0: Is je goed bijgebleven, hè?
1: Dat is me goed bijgebleven, ja. Eten blijft me altijd wel bij.
0: Ja, bij mij ook, hè. Maar, dat zie je bij ons zelf ook.
1: Ja, precies. Maar goed, met alle respect, was een fijn liedje.
0: Zeker, heel leuk liedje. En dit is eigenlijk, ja, het nieuwe liedje wat we hebben uitgebracht is eigenlijk weer een beetje een soort van gelijksoort, hè? Kan je met elkaar vergelijken.
1: Ja, het bouwt lekker op hetzelfde.
0: Ja, zeker. Dus ik vind het wel eens leuk om af en toe zo'n soort liedje te maken.
1: Ja, we zijn dus hier op Maandags Power Weekend. Er zijn twee gasten hier voor de microfoon. Even kijken. Wie staat er voor de microfoon? Stel jezelf even voor. Wie ben jij?
2: Ik ben Gerben.
1: Gerben, is dit jouw eerste jaar op Maandags Power Weekend?
2: Nee, zeker niet.
1: Hoe vaak ben je hier al geweest?
2: Ja, laten we zeggen zes keer.
1: Zes keer al? Zo, oké. Okay. Hey, kunnen wij iets voor je doen of wil je iemand een groet te doen? Of ben je gewoon fan van Bob Offenberg? Kan ook.
2: Ik wil graag Imke, Petronella, Wilhelmina van Eert de groeten doen.
1: Oké, ga maar doorgeven, ja? Afgesproken. Gerben, veel plezier, hè? Ja, Bob, dat maak je hier gewoon mee. Dat is wat dat betreft, dat gaat hier heel de avond zo door. Als je een microfoon buiten zet en je hebt een hoop mensen die van een gezellig feestje houden, dan...
0: Dat wordt alleen maar meer straks, hè?
1: Ja, dat wordt alleen maar meer. Dus we hebben nu nog de rust om even voorzichtig te kletsen.
0: We zeggen wel eens, Brabantse nachten zijn lang, hè? En ze komen wat langzaam op gang.
1: Maar als op gang zijn...
0: Ja, dan weet je het wel, hè?
1: Hey, Bob, wat dat betreft ben je ook gewoon een soort muziekradar die altijd aanstaat. Want volgens mij ben je eigenlijk altijd al bezig met muziek. Jouw leven bestaat denk ik voor 80% uit muziek en als het niet meer is.
0: Ja,
1: maar jouw laatste nieuwe single, ja, weet je, uiteindelijk... Jij bent natuurlijk achter de schermen al bezig met het vervolg.
0: Ja, zeker. Dat moet je ook wel doen. De tijd gaat natuurlijk ongelooflijk snel. Er gaat natuurlijk heel veel voorbereiding af eer dat je zo'n liedje hebt. Een juist liedje wat je wil opnemen natuurlijk. Ja. Dus ja, deze is natuurlijk al net uit. Maar we zijn nu alweer bezig achter de schermen met een nieuw liedje aan het laten schrijven. En kijken wat er leuk bijpassend bij komt.
1: Ja.
0: Ja, voor je het weet is het weer zover. Want over een maand of vier moet toch wel wat klaarleggen om uit te gaan brengen, zeg maar.
1: Wat is nog een stille wens voor jou? Iets waarvan je zegt van nou, dat zou ik zo graag nog eens een keer willen doen in mijn muzikale carrière. Als je gewoon even alles mag noemen. Ik bedoel, er zijn ook dingen waarvan je misschien denkt van nou, die zijn misschien nu niet haalbaar. Maar over 5 jaar wel, of misschien eerder.
0: Ja, kijk, ik heb al heel veel mooie dingen mogen doen in mijn carrière. Ik ben natuurlijk heel jong begonnen met zingen.
1: Ja.
0: Ik heb al een eigen liveconcert mogen geven in een sporthal in Schiedam, waar ik zelf woon. Ja, dat zijn toch wel hele leuke dingen. Ik zou ooit nog wel een keer een concert in een theater willen geven. Heb ik zelf nog nooit gedaan. Toch vind ik dat wel iets aparts hebben. Weet je wel, dan kun je toch ook wat liedjes zingen die je normaal niet zo snel zou zingen. Echt wat meer gevoelige liedjes. Weet je, want theater maken soms best wel het goede moment daarvoor om dat te kunnen doen.
1: Ja.
0: En dat is wel één iets wat op mijn bucketlist staat eigenlijk om ooit nog eens te kunnen doen. Ja. En misschien wel komt dat binnen nu in 5 jaar wel, wie zal het zeggen?
1: Nou, dat kan in één keer om de hoek staan. Dat is zo
0: zeker.
1: Loopt, weet je. En, maar ik zie jou wel als een soort van, en ik hoop dat je daarmee ook een soort van compliment wil geven. Dat je ik zie in jou een soort van Justin de Wild die dadelijk in één keer... Ja, je bent ook al jong begonnen en Justin is dat ook. Maar er zit eigenlijk een liedje tussen wat voor jou gewoon wat dat betreft nog meer wegen opent en nog meer deuren opent die al open zijn voor je.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Dat hoopt natuurlijk iedereen op. Hetzelfde geldt voor Justin natuurlijk. Dat is geweldig. Wat hij met Cheerio natuurlijk een wereldhit. Gaat er maar nadoen. Ik gun het mijn hart en ik vind het hartstikke leuk om te zien dat zo'n liedje dan zoveel deuren opent. Ook voor de jongen. Gewoon nummer 1 in de top 40. 3 weken op nummer 1 gestaan. Wat wil je nog meer? Daar had je zelf niet van kunnen dromen. Kijk, je kan een goed liedje hebben.
1: Ja.
0: Maar dit is een liedje wat je niet kan overtreffen, zeg maar, zo snel.
1: Ja, het verschil is wel, vind ik dan altijd, is dat jullie dan al jaren voor bezig zijn en jaren voor geknokt hebben. En ik weet dat liedje moet vallen, dat moet op het juiste moment komen.
0: Zeker,
1: en dat kan morgen komen, maar dat kan nog 5 jaar duren bij wijze van. Ja. Maar van de andere kant, dan heb je wel al zoveel jaren, zeg maar, ben je ermee bezig. En dat is dan wel de kers op de taart.
0: Ja, zeker, 100% waar. En mocht het niet komen, dan blijven we natuurlijk ook gewoon lekker doorgaan met hetgeen
1: ik wou zeggen, want ze houden jou toch al van de straat. Je bent ieder weekend on the road en je komt overal en nergens. En het mooie is ook, wat dat betreft, jij kan op ieder feestje, of het nou een groot festival is, maar de Power Weekend, of gewoon een besloten gezellige verjaardag is. Je kunt jou overal verboeken.
0: Ja, eigenlijk wel. Dat maakt voor mij niet uit. Ik kan overal gaan staan, dus maakt mij niks uit.
1: En als je kijkt, toch een beetje ook in de discografie van jou. Ik kan hier Bob Offenberg in tikken, maar dan krijg ik hier al 25 liedjes tevoorschijn.
0: Ja, we hebben in de loop der jaren heel veel liedjes uitgebracht natuurlijk. Hè. Vanaf het moment dat ik ben begonnen met zingen tot nu toe eigenlijk. En dat is al meer dan 20 jaar. Dus in die 20 jaar maak ik natuurlijk een hoop liedjes. Ook liedjes die al heel oud zijn, die ik eigenlijk al nooit meer zing. Die ik dacht van, oh, die heb ik ook nog eens uitgebracht. Oh, dat is ook nog een liedje van mij. Dus ja, dat blijft toch doorgaan. En je hebt altijd liedjes die ze maar bijblijven. Hè. Dus liedjes die ik zeg maar wat een jaar of 10 geleden heb uitgebracht. Dat was hetzelfde bijvoorbeeld met Je bent te gek.
1: Ja.
0: Dat is een van mijn populairste liedjes. En die dat soort liedjes die blijf ik ook altijd zingen met optredens, weet je wel. Daarvan zeg ik, sommige liedjes blijven altijd. Ja, sommige liedjes verdwijnen gewoon weer na een jaar. Dat heb je gewoon.
1: Is er ook niks mis mee van de andere kant, weet je. Ja. En het mooie is juist ook als je liedje dan begint een keer hoort. Dat je denkt van, ah, die heb ik ook nog gemaakt, nou, weet je wel. Want dan word je er gewoon aan herinnerd op dat moment.
0: Wat ik ook wel leuk vind. Ik was vorige week, donderdag moest ik zingen op een bruiloft. En daar hadden de bruid en bruidegom specifiek een setlist doorgegeven wat ik moest gaan zingen. Dus in principe mijn optreden al helemaal bepaald.
1: Ja.
0: En ze kozen ook liedjes die ik eigenlijk nog nooit had gezongen van mijn eigen. Van een album die
1: dat
0: ik
1: meen.
0: Heb uitgebracht. Ja, dus dat was wel heel... heel grappig om dat zo te zien, zeg maar.
1: En ga je dan van tevoren ook nog even gewoon een momentje zelf zitten... dat je denkt van, ga ze toch even luisteren om weer een keer zeker. Live te gaan zingen?
0: Ik ga ze toch nog een keertje even oefenen.
1: Ja, ja, ja. Nee,
0: dat zal wel gebeuren dat ik de tekst niet weet, hè?
1: Dat
0: als je liedje bijvoorbeeld... een jaar of 8 geleden of zo... heb ik toen een album uitgebracht. En ja, daar breng je ook liedjes eigenlijk op uit... wie je normaal gesproken eigenlijk niet zo snel zou zingen.
1: Ja.
0: En met optreden. En ja, dat gebeurt dan niet. Tot er iemand het in één keer wel vraagt natuurlijk. Dat is best wel grappig. En ja, natuurlijk ga je die wel even een paar keer luisteren... voor het geval dat, hè.
1: Maar het is goed gekomen.
0: Gelukkig wel.
1: Gelukkig wel. Ja. Hey, zullen we... Je bent te gek even draaien. Want bedoel, die draaien sowieso op de radio nog steeds, Gijs. Maar ja, die ben je zelf. Ja, hij wordt nog steeds heel veel gestreamd ook.
0: Ja, zeker één van de meest gestreamde liedjes nog steeds. 1,5 miljoen bijna, als het goed is.
1: Wauw. Mooi, man. We gaan hem draaien. Bob Offenberg bij Radio JND. Dit is Je bent te gek.

0: toch een beetje een soort van evergreen geworden dit, hè? Blikkendag hoorde je van Sven Versteeg samen met de mannen van Likkepap. Volgens mij is het ook zo'n liedje, Bob, wat je gewoon op ieder feestje nog steeds terug hoort komen, toch?
1: Zeker, ja. Je hebt eenmaal van die liedjes erbij die eigenlijk altijd op een feestje altijd succesvol zijn, hè? Dit is een van die liedjes.
0: Nou ja, en daarvoor draai er eentje van jou, want Je bent te gek is ook zo'n... ik bedoel, dat liedje blijf je ook heel je leven achtervolgen, dat kan niet anders.
1: Ja, zeker. Het is een liedje eigenlijk wat ik altijd blijf zingen, omdat het liedje is wat voor mij het meest populair is. En ja, meestal brengt het eigenlijk altijd mee. Dus, en de mensen vragen er ook om. Dus ja, vandaar.
0: Is bij jou ook de binnenkomer, toch? Als jij opkomt vaker, dan begin je ook met dit liedje.
1: Ja, klopt. Ik begin ermee. En het is natuurlijk een heel aanstekend liedje. Het is gelijk het explodeert eigenlijk een beetje. Het is gelijk een lekker binnenkomertje.
0: Ja. Ja, geweldig, joh. En hoe als je naar je setlist kijkt, zeg maar, ben je gewoon echt op locatie? Je zegt van, nou weet je, ik ga nog even hier en daar wat fine-tunen, kijk echt naar het publiek. Of zeg je van, ik heb toch altijd wel een soort standaard lijstje in gedachten van, dit moet hem worden.
1: Nou, ik heb natuurlijk altijd wel een standaard liedjes wie ik altijd erin doe. Maar ik kijk ook altijd een beetje naar het publiek. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk.
0: Ja.
1: Een beetje het gevoel, even kijken van goed, wat voor soort publiek is het. En ja, daar stem ik het eigenlijk ook altijd wel een beetje op af. Natuurlijk heb ik altijd wel eens... die er altijd in hebben zitten. Maar goed, ik pas me ook dan graag wel een beetje aan naar de wensen van het publiek. Of joh, als ik op een feest sta van, joh, heb je nog een bepaald verzoekje wat je graag wil horen of wat je misschien leuk vindt. En soms dan pas je daar gewoon een beetje op aan. Dat vind ik zelf ook altijd leuk.
0: In die zin heb je ook een kleine luxe positie. Want als je dus al meer dan 25 liedjes zelf hebt, dan heb je in ieder geval iets te kiezen. En sommige liedjes zei je zelf al van, nou, die zing ik helemaal niet vaak. En als ze erom vragen, dan moet ik even gaan kijken wat was de tekst ook alweer precies.
1: Ja, precies.
0: Omdat het misschien zo lang geleden is. Maar ik wil maar zeggen, uiteindelijk heb je wel veel om uit te kiezen.
1: Zeker, enorm veel om uit te kiezen. En een half uurtje is natuurlijk maar kort, hè. Er kunnen maar 8-9 liedjes doe je een extra toegift.
0: Ja.
1: En dan heb je de 10 gehad en dan is het ook echt wel klaar, zeg maar.
0: Ja,
1: goed, daar moet je vanuit kiezen.
0: En Bob gaat er hard voor om dit jaar nog meer muziek aan dat lijstje toe te voegen.
1: Gaan we zeker doen, daar gaan we vol voor.
0: Hey, nergens anders gaan wij in elk geval de komende tijd helemaal grijs draaien, als je het goed vindt.
1: Heel goed, zeker.
0: En we gaan hem hier in maanden ook gewoon lekker grijs blijven draaien.
1: Nou, goed zo.
0: Jij gaat hem vanavond waarschijnlijk weer ergens zingen.
1: Ja, zeker. Ik ga zo meteen naar Breskens toe. En daar mag ik na de wedstrijd van Dinner zelf dan gelijk optreden. 10 van 9.
0: Samen. Laten we hopen dat ze winnen dan, want dan...
1: zou wel leuk zijn voor het sfeertje, toch?
0: Voor het sfeertje is dat goed, hè? Dan sta je ook met 1-0 voor.
1: Precies, dat bedoel ik.
0: Huppertee. Hey Bob, laten we afspreken dat je snel weer langskomt bij ons. Dan gaan we weer in de studio in Best. En dan gaan we gezellig weer gewoon lekker lang over muziek kletsen. Want dat kun je met jouw uren doen. Dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Gaan we zeker doen, dankjewel.
0: We gaan nergens anders draaien nog een keer op de radio. Gewoon dat
1: vind ik leuk.
0: Ja, precies. Gewoon nergens anders. Dit is Bob Offenberg.

0: Restaurant.nl. Amigo's Barbecue. Voor een gezellig avondje uit.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: De nieuwe J&D

0: Laat de zomer maar komen, dat zong Ferry de Lid samen met Jack op de radio hier bij J&D.
1: Radio J&D.
2: Live vanaf Maris Power Weekend.
0: Ja, het Power Weekend is aan. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik twee heren staan met een prachtige hoed op. Heren, goedemiddag. Hoe is het met jullie?
3: Goedemiddag, ja zeker, heel goed.
0: Ja. Een lekkere koele versnapering bij.
3: Ja, een cola en een biertje.
0: Ja, je moet blijven drinken met dit warme weer. Dat zei mijn moeder vroeger altijd.
3: Ja, zeker.
0: Dus lekker blijven drinken gewoon. Hey, zijn jullie hier heel de dag, heel het weekend?
4: Ja, heel de middag.
0: Heel de middag. En waar komen jullie vandaan?
4: Werkendam.
0: Werkendam? Oh, dat is hier om de hoek, bijna fietsafstand, toch?
4: Bijna wel.
0: Oh, oké. Okay. Hey, even een vraagje aan jullie. Zijn jullie goed in klompen dansen?
4: Nee?
3: Nee, dat niet, maar deze man hier wel.
0: Is die goed in klompen dansen?
3: Jij bent
0: Oké, wij zoeken iemand die goed kan klompen dansen voor zometeen. En dat dansen op klompen, dat doe je voor mooie Radio J&D gadgets. Dus?
3: Ga je dan ook gelijk een refill of niet?
0: Nee, dat niet. Dat moet je zelf ergens regelen.
3: Gaan we eruit dan.
0: Dus, hey, maar als er iemand is die goed kan klompen dansen... zometeen gaan we dansen op klompen voor mooie Radio J&D gadgets.
2: Radio J&D, live.

0: een levende legende, deze John Heesakkers. En je hoort hem met zijn nieuwe single.
1: J.N.D. De J.N.D. Klompendans. Met mee op de maat van de muziek. En win echte J.N.D. gadgets.
0: Ja, het gaat gebeuren. We gaan dansen op klompen voor Radio J.N.D. gadgets. En we zoeken eigenlijk iemand die goed kan dansen. En die mag zich melden bij de microfoon. Ik zie iemand zijn schoenen uittrekken op dit moment. Hey persoon die de schoenen uittrekt, wat is jouw naam?
2: Stijn.
0: Stijn, en Stijn, waar kom jij vandaan?
2: Rijsbergen.
0: Uit Rijsbergen. Hey, we hebben een nieuw spelletje geïntroduceerd hier bij Radio J&D. En dat is de klompendans. Dansen op klompen voor echte Radio J&D gadgets. Als het goed is, ligt er eigenlijk een stoeptegel. Ja, daar ligt hij. En ja, de bedoeling is dat je dadelijk een beetje op de maat mee gaat dansen. En Stijn, wij gaan aftellen. Daar komt hij. De mensen om jou heen mogen meetellen.
1: J.N.D. De J.N.D. Klompendans gaat van start in 3, 2, 1.

eventjes voor de mensen thuis. Het gaat keurig netjes op de maat. Ongelooflijk. En dat na een dagje feesten. Je kan zeggen wat je wil, maar hij heeft wel ritmegevoel, die Stijn uit Rijsbergen. Dat gaat hem zo meteen een prachtige gadget opleveren.

0: Hey Stijn, ben je al moe? Zullen we stoppen? Stijn heeft keurig netjes zijn best gedaan. En Stijn, ik heb een prachtige prijs voor jou, jongen. Je hebt nou een pet op, maar ik heb een prachtig J&D-hoedje voor jou. Helemaal voor jou, omdat je goed gedanst hebt. Hey, zijn er nog mensen die jij absoluut niet de groeten wil doen?
1: Ja, Mickey.
0: Mickey, oké, is bij deze opgeschreven. Ga luisteren naar de Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
3: De Radio J&D Successchijf.
2: Jeffrey Hezen. Loco.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
5: Radio J&D.

0: Deze Neil Diamond, we kennen hem allemaal van Sweet Caroline. Maar we hebben een keer iets anders gepakt van hem. Wat een beautiful noise.
1: Radio JND, live vanaf Maders Power Weekend.
0: Ja, live vanaf Maders Power Weekend. Het is helemaal aan. Evenals de zomer en de zon op deze 20e juni. Zojuist hebben wij een ronde JND Klompendans gespeeld. Om een JND-goodie. Gaan we volgend uur nog een keer doen tussen 6 en 7. Dus mochten er mensen zijn hier voor de Radio JND-studio die toch wel bepaalde dance moves hebben, ik nodig ze van harte uit om alvast hier voor de studio te verzamelen. Want wie weet dat je straks de klompendans mag gaan doen. En deze klompendans die doe je natuurlijk voor echte Radio JND gadgets. Die we ook in het volgende uur dus weg gaan geven. Zojuist ging Stijn uit Rijsbergen vandoor met prachtige prijzen. Op deze zaterdagmiddag. Radio JND met nu Vincent op de radio.
1: Radio JND. Live.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV. Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
5: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
6: Jazeker. Zeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
5: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
8: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met de VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah, maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. En een verrassing bij het Nederlands elftal dat om 7 uur tegen Zweden speelt op het WK voetbal. Ronald Koeman kiest voor Brobbey in plaats van Somerville, die tegen Japan een doelpunt maakte. De Oranjes zijn ook in Houston om naar de wedstrijd te kijken. Koning Willem-Alexander zit naast FIFA-baas Infantino. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk, bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
11: JND.
0: Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maden. Tijdens Madens
11: Power Weekend.
0: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
11: JND.
0: Het weekend van JND.
11: Het weekend van JND.

0: tent van Jesse Prins was dat. Hier in Maren, vanaf het terrein van Maren's Power Weekend.
1: Radio JNT, live vanaf Maren's Power Weekend.
0: Ja, we zijn er aanwezig. We zitten er middenin. Het is helemaal aan, het Power Weekend van Maren. Wat een gezelligheid en bovenal wat een hitte, man. Man. Mensen zie je hier ook bij de eetentjes staan in de rij te wachten op een heerlijk maal. Op een culinair hoogstandje. De waaiers paraat om zich een beetje koelte te gunnen. Radio JND, normaal gesproken voor de vaste luisteraars hoor je op dit tijdstip de non-stop versie van onze hitlijst, de JN30. Die ga je ook wel horen op deze zaterdag, maar strakjes vanaf 7 uur als het Nederlands elftal aantreedt tegen Zweden. Ja, we hebben al één verrassing kunnen horen. Robbie gaat spelen in de spits. Ja, ik weet niet wat dat oplevert. Ik zie toevallig mensen hier naar de microfoon toe lopen. Ik zal hun even de vraag stellen. Ze zien eruit als een soort van bondscoaches. Wat vinden jullie ervan dat Robbie speelt vandaag?
2: Ja, dat is gewoon geweldig, jongen. Dat is gewoon geweldig.
0: Dus jullie hebben er alle geloof in?
2: Ja, zeker.
0: Zeker weten. Nou, dan gaat het goed komen, denk ik zo. Hey, jij hebt klompen aan, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Laat eens eventjes horen op die stoeptegel die daar ligt. Hoe dat klinkt, die klompen voor jou.
2: Ik weet niet of ik het
0: kan
2: horen, maar...
0: Nou ja, dat klinkt op zich best goed. Wij gaan namelijk in dit uur op de radio de klompendans weer spelen. En dat is dansen op klompen voor Radio J&D Gadgets. Als je zin hebt, zou je mee kunnen doen.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: We gaan het iets na 6:30 gaan we het spelen. Dus wat dat betreft, blijf in de buurt. Wellicht dat we jou zo meteen een paar klompen van J&D aan gaan trekken. En dat je al hier mag gaan dansen. Hey, waar kom je trouwens vandaan?
2: Ik kom uit Goorlen.
0: Uit Goorlen, kijk eens aan. En diegene die naast jou staat, komt je daar ook vandaan?
2: Nee, die komt uit Oosterhout.
0: Kan hij ook niks aan doen, hè? Hey, geniet van de gezelligheid. En wat denk je wat het eigenlijk gaat worden, de wedstrijd?
2: Ik geloof dat we met 2-1 gewoon wel gaan winnen.
0: We gaan met 2-1, we schrijven het op.
1: Radio JND hoor je dit hele weekend

0: van de Engelbewaarder. Hij die Marco Schuitmaker heet.
1: Radio JND. Live vanaf Maris Power Weekend.
0: En je hoorde hem met Vergeef Me. Radio JND live vanaf Maris Power Weekend. Het hele weekend. De airco die kan het amper bijbeden hier in de mobiele studio. Eindelijk krijg je het gevoel een beetje mee wat een sperzieboon eigenlijk moet voelen als je in zo'n hakpotje zit, weet je wel. Net voordat je de magnetron in gaat. Dat gevoel, dat komt een beetje te boven als het... Als ik het een beetje moet omschrijven voor hoe dat het voelt hier in de mobiele studio. Hey, zo meteen vanaf 7 uur de JN30, de 30 populairste platen. Ga je achter elkaar non-stop horen als het Nederlands elftal voetbalt. Daarna zullen wij weer keihard terugkomen. En in dit uur onder andere nog een rondje klompendans. We gaan zo meteen weer dansen op de klompen voor Radio JND Gadgets. Dus heb je trek in een prachtig Radio JND souvenir. Een herdenkingstuk aan Maurits Maders Power Weekend. Blijf in de buurt van de mobiele studio, want zometeen gaat het weer gebeuren. Het klompen.

Django Wagner, maar toch blijf jij mij trouw. En daarvoor draaiden wij Pieter Kent uit een lang verleden. Uit een tijd dat mijn schoonmoeder nog een jong bloempje was, zullen we maar zeggen. Hey, laten we eens even gaan kijken wat de meteorologische vooruitzichten zijn voor de komende dagen. Dan kan ik je vertellen dat het morgen eigenlijk de minste dag is. Nou ja, minste dag. Morgen wordt het 31 graden. En er kan hier en daar een buitje gevallen. Maar dan de rest van de week, ja, boven de 30 graden met... uitschieters op woensdag en donderdag. Temperaturen van rond de 35 graden in Zuid-Nederland. En dan komen de zaterdag, dat moet helemaal de klapper geworden. Ja. 36 graden. Ik zeg het maar zachtjes. Radio JND, we gaan zo meteen na 6:30 weer een ronde klompendans spelen. Dus heb je goede dansmoves? Heb je ritmegevoel en denk je dat je goed op klompen kunt dansen? Dan zou ik zeker hier bij de studio van Radio JND blijven. Want... ja, zo meteen gaat het weer gebeuren. Klompen dansen voor J&D Gadgets. En dat zijn leuke dingen die we weggeven. Dus. Op de radio, onze ambassadeur uit Drenthe. De man met een J&D-hart. Afgelopen jaar stond hij nog op ons winterfestival. Ik heb het natuurlijk over Jannes.

0: tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Attention!

0: info, check kermisbest.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
0: J&D Verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dus eruit, wat

0: op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
1: het goed staat. Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
4: Iedere werkdag.

0: Hij van Blikkendag, hij die Sven Versteeg heet, deed het samen met de Lange Frans. Boevenpad.
1: J&D.
2: Dit hele weekend live vanaf Maris Power Weekend.
0: Ja, live vanaf Maris Power Weekend. Zo meteen om 7 uur dan hebben we de J&D non-stop. Gaan wij voetballen kijken. De wedstrijd Nederland tegen Zweden. Het is lekker druk hier voor de studio van Radio J&D. De studio helemaal in het glas, wat ook meteen consequenties heeft voor de temperatuur binnen. Hey, goedemiddag, goede avond trouwens.
3: Goedenavond.
0: Waar komen jullie van? Uit België?
3: Ja, leuk ja.
0: Maar het klinkt vrij Nederlands.
3: Het is België. Ja, maar we kunnen ook met een Holland accent praten.
0: Ook dat. Hey, zeg eens eerlijk, wonen jullie vanwege belastingtechnische redenen in België?
3: Nee, we zijn gewoon geboren in België.
0: Gewoon geboren in België, ja. En even een dagje over de grens?
3: Nee, een
0: heel
3: weekend.
0: Een heel weekend.
3: Als we het doen we het goed, hè.
0: Ja, hey. Mag ik jullie voor één ding waarschuwen? Je moet hier absoluut niet gaan tanken. Althans, benzine voor de auto, als je dadelijk naar huis gaat.
3: Ja, dat gaan we zeker niet doen.
0: Nee. Tanken bier mag wel.
3: Ja, oké.
0: Okay. Ja, dat wel. Maar jullie blijven hier het hele weekend?
3: Ja, het hele weekend.
0: Hey, straks voetbal, Nederland tegen Zweden.
3: We gaan wel supporteren bij jullie,
4: nee, we gaan niet kijken. We gaan naar de tent.
0: Jullie gaan naar de tent?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, wat denken jullie als mensen die neutraal in de wedstrijd staan, wat denken jullie wat het gaat worden?
4: Ja, we denken wel dat Nederland gaat winnen.
3: Nederland gaat winnen.
4: Ja.
0: Ik hoop het. Ik ga zo meteen hier een kaarsje aansteken.
3: Oké, okay, goed zo.
4: We mee.
3: Met ons bier.
0: Oké, okay, hey, hartstikke goed. Hey, en nog veel plezier dit weekend.
3: Oké, okay, dankjewel.
0: Oké. Hey, Radio J&D. Zometeen gaan we dansen voor Gadgets. De klompendans. Heb je goede dance moves? Heb je ritmegevoel? Blijf hier bij de studio staan, want naar de volgende plaat. Daar gaat het allemaal.

0: dan.
1: Robert van Emert was dat met de gevangenis.
2: J&D.
3: De J&D Klompendans. Dans mee op de maat van de muziek en win echte J&D gadgets.
1: Ja, het is weer tijd om te gaan dansen voor Radio J&D gadgets. Heb je een beetje dance moves? Heb je het ritmegevoel van de rechte trekkerboer? Dan moet je hier zijn, dan moet je hier wezen, want we gaan dansen op klompen. Is er toevallig iemand aanwezig die er eventueel zin in heeft? Wie het eerst komt bij de microfoon, die is lul.
4: Ja, ik ben het.
1: Nou,
4: ik ben nog op zoek naar een leuke vrijgezelle jongen.
1: Nou, goed dat je de oproep hebt gedaan. Dus ja, wat dat betreft...
4: Jongens, kom naar mij.
1: Wie weet dat het gaat gebeuren vandaag.
4: Ja. Boven de 20.
1: Boven de 20. Hé, hey, daar komt mijn collega. Oh, okay. Die heeft klompen bij.
4: Nee.
1: Jawel.
4: Nee. Ja, het is een misverstand, denk ik.
1: Oké, okay, nou, wie gaat er dansen op klompen? Kom op. Er is één liefhebber die het gaat doen. Nou, ik zou zeggen van, ga op de stoeptegel staan. En dan is het de bedoeling dat we met z'n allen eventjes gaan aftellen.
2: J&D.
3: De J&D Klompendans gaat van start in 3, 2, 1.
1: En daar gaat-ie. Hupsakee.

0: hij staat te dansen of dat hij nog geen druppel alcohol op heeft. En klopt dat of niet? Ja, het is voor de mensen thuis die zitten te luisteren. Jammer dat ze niet mee kunnen kijken. Zo meteen komt het filmpje wel op Instagram. Die garantie die heb je. Oké, dat was hij. Hey, wat is eigenlijk jouw naam als het erover gaat? Hoe heet je?
1: Sjoerd.
0: Sjoerd, en Sjoerd, waar kom jij vandaan?
1: Zundert.
0: Uit Zundert. Hey, je kan echt goed dansen, man. Wat dat betreft, pet je af, hoor.
1: En nou ga je.
0: Nou, ik heb hier in dat warme hok gezeten, man. Als ik daar ga staan, dan kunnen ze met een defibrillator komen.
1: Ik tegenvallen.
0: Ja. Misschien vannacht. Misschien vannacht.
1: Kom terug, hè.
0: Hey, er komt een prachtig J&D-hoedje aan, voor jou speciaal.
1: Hey,
0: draag het met trots. En nog heel veel plezier dit Power Weekend.
1: Dankjewel, ga je ook.
0: Oké.
2: De J&D Klompendans.

0: Robert Pater, blijf toch bij mij.
1: J&D.
2: Dit hele weekend live vanaf Maris Power Weekend.
0: Het Power Weekend. Zo meteen om 7 uur gaat het Nederlands elftal aantreden tegen Zweden. Een spannende wedstrijd. Wat zal Nederland gaan doen? Dat is de hele grote vraag eigenlijk als het erover gaat. Ik zie dat er momenteel buiten hier bij de studio een echte voetbalkenner staat. Dat zie je gewoon aan hem.
3: Ja.
0: Klopt dat? Hey, wat gaat het Nederlands elftal zo betekenen?
3: 3-2.
0: 3-2. Voor Nederland hopelijk, hè? Voor Nederland. Hey, wie ben je?
3: Steven.
0: En waar kom je vandaan?
3: Bleskensgraaf.
0: Uit Bleskensgraaf. Dat is eventjes Zuid-Holland toch, hè? Ja. En ben je het hele weekend hier in Maden?
3: Vrijdag, zaterdag. Ja, ik weet niet wat.
0: Bij dat hele weekend. En heb je vandaag al de nodige alcoholische consumpties genuttigd?
3: Nee.
0: Hij staat broodnuchter hier bij de microfoon. En jouw collega die komt ook uit Bleskensgraaf gedaan?
3: Ja.
0: Ja, ook. Ja. Hey, ik heb een vraag aan jullie. En misschien kunnen jullie me uit de brand helpen. Wat moeten we doen? Ik heb nou Rutger van Barneveld klaarstaan, de Zwoele Zomernachten. Moeten we die, moeten we die wel of moeten we die niet gaan draaien?
3: Wel.
0: Moeten we die wel draaien, Zwoele Zomernachten? Ja? Doen?

0: Van Barneveld met de zwoele zomernachten. En morgenmiddag, dan is hij hier te gast in de Radio J&D-studio. En ik kan je garanderen dat hij dan ook dat nummer hier live in de studio tegen horen zal brengen. Hey, voor ons bij de studio staan een aantal heren. Gezellig te wezen. Heren, waar komen jullie vandaan?
1: België. Roeselare. Waar staan
0: we? Uit België vandaan, Roeselare.
2: Ieper.
0: Ah, mooi man, mooi man. Hey, en hoe vinden jullie het hier?
2: Poperingen.
0: Ja, mooi man. Wat brengt jullie hier? Echt het trekken, de gezelligheid?
1: Massapils.
0: Ja, en blijven jullie gewoon hier hangen tot morgenavond?
2: Tot morgen, broer. Tot laat.
0: Tot laat blijven jullie hangen. Nou, hey, wij gaan voetballen kijken. Ik weet niet wat jullie gaan doen.
1: Wij gaan eerst naar de Borja. En ik kom straks voetbal kijken.
0: Ik wens jullie een heel fijn weekend hier in Malen.
1: Merci.
2: Dank u wel.
0: Oké. Zometeen aan de andere kant van 7 uur. De non-stop versie van de J&D'er.
3: Jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
4: Bij J&D. Radio J&D.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2.

0: Day hoor je thuis. 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobbey staat in de spits, met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobbey de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. En in grote delen van Frankrijk geldt morgen code rood vanwege de hitte. Dat is de hoogste waarschuwing die er is. Er worden temperaturen verwacht van rond de 40 graden. Evenementen hebben te horen gekregen dat ze geen alcohol mogen schenken. Op andere plaatsen in Frankrijk geldt code oranje. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
7: Wie gaat er mee naar buiten?
8: Naar buiten!
7: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
6: JND.
5: Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Made. Tijdens Made's
6: Power Weekend.
5: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
6: JND.
5: De JN30.
6: De JN30.
5: Non-stop.
6: Bij JND hoor je thuis. Radio JND. Nummer 30.

0: velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches sound looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: En Jack, wat vind je?

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
4: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
3: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
6: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.

0: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning en er brak ook brand uit. Vier mensen zijn aangekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het Nederlands elftal zit op rozen in de wedstrijd tegen Zweden. Oranje staat met 2-0 voor na een droomstart van aanvaller Brian Brobby. Die had er na 15 minuten al 2 in liggen. Zitten duizenden Nederlandse fans in het stadion in Houston en koning Willem-Alexander en Maxima zijn er ook. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
6: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
7: Bedrijfskleding.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: JN30.
1: De JN30.
0: Non-stop.
2: Bij JND hoor je thuis. Radio JN30.
1: Nummer 14.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
4: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
6: Attention!
7: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: Hezen.nl of kom langs in Hezen.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
6: Dit is
7: Radio DND.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 9 uur. Nummer 6.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco.

0: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Amsterdam-Oost zijn de bewoners van 24 appartementen geëvacueerd na een ontploffing en brand bij een woning. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, de oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Het Israëlische leger heeft de Gazastrook aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Hij is de 2e dode in zijn familie. Zijn broer, die ook journalist is, kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval. Israël vindt Al Jazeera een terreurzender. En IJsland gaat weer jagen op walvissen, melden actiegroepen die erg teleurgesteld zijn. Ze klommen meteen op een vissersboot en daarbij werd 1 demonstrant opgepakt. De jacht in IJsland heeft 2 jaar stilgelegen omdat de vraag naar walvisvlees was afgenomen. Maar die zou intussen weer zijn toegenomen. Het weer nu van Weer Online. Het is nog erg lekker buiten, maar in het zuidoosten kan straks wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in de noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
1: Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Dommel 18.
4: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Cafetaria Lievendaal. Lievendaalseweg in Eindhoven.
1: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
9: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maden. Tijdens Maden's
10: Power Weekend.
9: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
11: Allee strijders, een hele goede avond.
10: JND. Willem Bakker.
11: Klinkende cijfers voor het Nederlands elftal. 5-1. Leuke muziek op Radio JND.

0: Jeroen van Zelst met de Griekse dag. J&D.
1: Dit hele weekend live vanaf Mares Power Weekend.
0: Live vanuit Mares, Mares Power Weekend. En de wedstrijd is afgelopen. En wat een klinkende overwinning zeg voor Oranje. 5-1, wie had dat van tevoren gedacht? Ja, eerlijk is eerlijk, ik niet. Toen aan de voorkant van de wedstrijd bekend werd gemaakt dat Brobbey in de basis stond, had ik het idee van, ja, wat moet dat gaan worden, man? Maar goed, Koeman, die is definitief niks bondscoach. Hij heeft het goed gezien, dus ja, 5-1. Dan zet je even wel wat neer als het erover gaat. Hey, Radio J&D, we blijven tot diep in de nacht bij je. Vanaf Mares Power Weekend als het erover gaat. We zijn bereikbaar via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Meld ons als je iets te melden hebt. En voor de studio staat een microfoon. En momenteel staan er twee mensen in een oranje shirt daarbij. Goedenavond, heren.
2: Goedenavond.
0: Hey, hadden jullie die 5-1 verwacht? Hadden jullie hem aanzien komen?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, toch, ja.
2: Ik had hem al achterop mijn shirt getatoeëerd.
0: Ja, serieus? Had je hem erop? Ja.
2: Voorafval, hè?
0: Voorafval, ja. Zijn daar fotografische bewijzen van dat het geval was, of niet?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee.
2: Je moet ook niet zo moeilijke vragen stellen.
0: Nee. Dat moeten we niet doen. Nee. Hey, we zijn in Maden. We gaan zo meteen in dit uur ergens ook nog een klompendans uitvoeren. Zijn jullie daar goed in, denken jullie, of niet?
2: Nou, wij komen uit Overijssel, dus we zijn heel goed in de klompendans, denk ik.
0: Oké, nou, dan blijf in de buurt van de studio, want daar staat wel iets leuks tegenover. Want degene die dat op een hele mooie manier uitvoert, die loopt het risico dat hij mooie Radio J&D catjes gaat verdienen.
2: Daar gaan we voor.
0: Dus wat dat betreft, wil je mooie Radio J&D catjes verdienen, dan moet je zo meteen hier bij de studio zijn. Dan kun je eventueel de klompendans doen.

0: Uit een tijd dat er nog een kilo of 40 meer Frans-Duits was. Je hoorde, je denkt maar dat je alles mag van mij. Radio JND vanuit Maden. Maden's Power Weekend, toch wel het hoogtepunt van het jaar. Ik denk dat die mensen die voor bij de microfoon staan daarmee eens zijn, toch?
1: Jazeker.
0: Dit is toch wel een hoogtepunt van het jaar, toch?
1: Jazeker.
0: Hey, waar komen jullie vandaan?
1: Ik kom uit Waspik en hij komt uit Rammersdonk.
0: Uit Rammersdonk. Die plaats die bekend staat, bestaat om zijn befaamde carnavalsoptocht, toch?
1: Juist, inderdaad. We hebben ook, we zijn allebei de grootste concurrenten van elkaar. Hij is van CVOK en ik ben van CW de Leo's.
0: En vanavond gewoon gebroedelijk samen hier bij Maris Power Weekend gewoon lekker bier drinken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, en tijdens carnaval dan is dat allemaal niet zo gebroedelijk?
1: Ja, jawel, jawel.
2: Dan wordt het wel wat minder hoor.
0: Dan wordt het wel minder.
1: Zaterdag, heel de dag niet, tot en met de prijsstrijking. En ligt er aan wie er dan gewonnen heeft. En dan geven we elkaar de hand en dan is het goed.
0: Ja, en wanneer worden de eerste zaken weer geregeld voor de nieuwe carnavalsoptocht? Of zijn jullie al bezig?
1: Nu.
0: Jullie zijn al bezig?
1: Nou ja, we zijn nog niet begonnen, maar we zijn al begonnen met de voorbereidingen van tekenen en zo.
0: Oké. Okay. En wanneer wordt de eerste steenlegging? Dat klinkt zo raar bij een carnavalswagen, maar wanneer gaan jullie echt van start met bouwen?
1: Ja, we zijn oktober toch? Oktober, november.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dus. Hey, maar er was een verzoeknummer van jullie kant uit, toch?
1: Jazeker.
0: En wat zouden jullie graag willen horen?
1: Zullen we het samen zeggen?
0: Ja, doe maar.
1: Dames en heren, namens CW de Leo's en CWOK willen wij graag aankondigen op Radio JND. Jannes met Zweden.

0: Spontaans benauwd van Wendy van Hout. En daarvoor Jannes.
1: Radio JNT, live vanaf Maris weekend.
0: En van Jannes draaiden wij zweven naar het geluk. En dat werd allemaal op verzoek gedaan. Dames, twee rivaliserende carnavalsverenigingen. Eentje uit Raamsdonk en de ander uit Waspik volgens mij. Live vanaf Maris Power Weekend. Zo meteen aan de andere kant van 9:30. Dan gaat het weer gebeuren. Het beruchte klompendansen. We zoeken mensen die, hoe zeg je dat, flexibel in de beentjes zijn. Ik zie al mensen hier voor de studio staan. Dus wat dat betreft, we gaan klompen dansen. En dat dansen op klompen, dat doen we echt voor Radio J&D Catches. Dus mocht je een beetje een maatgevoel hebben, denk je bij jezelf van, god, dat gaat helemaal lukken. Dan gaat dat helemaal in orde komen. Even kijken, er staat hier iemand te tellen. Jij hebt maatgevoel?
2: 1, 2, 3, 4.
0: Ja.
2: 1, 2, 3, 4. Kom maar, kom met een nummer. Kom maar.
0: Gaat helemaal goed komen. Doen we zo meteen. Aan de andere kant van 9:30.
3: Bram moet even mee.
0: Ja? Moet hij mee?
3: Fijne avond.
4: Hey,
3: hij
4: blijft niet.
2: Hij blijft gewoon hier zo.
0: Hij blijft
2: toch
0: hier.
2: Tot een nummer komt.
0: Hartstikke goed.
2: We hebben niks te zeggen. We hebben helemaal niks te zeggen.
0: Nee. Hey, maar goed, zo meteen gaan we klompen dansen. Als je mee wilt doen, moet je hier blijven staan. Als je dat niet wil, moet je met de dames meegaan. Dus zo simpel is dat. Radio JND vanuit Maris Power Weekend. Het heel gezellig. We gaan gadgets weggeven. En we hebben fijne muziek die we gaan draaien van Amar.
1: Radio JND live.

Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow. Als u zegt...

0: Specialistbrabant.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Praagmaat.
3: Praagmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Praagmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Praagmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
8: Elke dag. Jouw Nederlandse dag.
7: Het weekend van JND.

0: Morgen is deze grote vriend te gast in de studio. Althans bij ons bij Radio J&D. Ik heb het over Rutger van Barneveld.
1: J&D.
2: De J&D Klompendans.
0: De zwoele...
2: op de maat van de muziek. En win echte J&D gadgets.
0: De zwoele zomeravonden hoor je in ieder geval. Het is weer de hoogste tijd geworden voor de Klompendans. Zijn er mensen aanwezig die ritmisch alles voor elkaar hebben? Die echt wat dat betreft de dance moves hebben iedere vrouw helemaal wakker van, zeg maar. Zijn die mensen er?
3: Metallica! Sandman! Hey!
0: Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen dansen.
3: Gewoon nog een keer, ik wil de zon zien!
4: Dan kunnen ze zijn!
3: Luister dan maar! Goede zomernachten met z'n tweeën!
0: Hij wordt nog een keer
3: gedraaid. Draait er maar heel de avond lang, dan komt het helemaal goed hier.
0: Hartstikke goed.
5: Is dat nou dun Willem Bakker van een hoefnagel?
0: Ja, dat heb ik goed gezien, ja.
5: Is dat nou dun Willem Bakker van een hoefnagel? Nou, ik heb mij wel eens genoemd. Ik werk bij de Willems. Groetjes uit Schaafmoer, zeg ik wel eens. Maar zouden we hem nog één keer kunnen draaien voor Willems Bouwbedrijf uit Sprangkapelle?
0: Wij gaan hem.
5: Eén keertje.
0: Wij gaan hem
6: draaien. Bakkers op de kaai van WC Express.
7: Wens allemaal Bart van Water even een fijne verjaardag.
0: Wij gaan hem draaien.
5: Of kunnen we anders? Open Kadet van de WC Experience. Dat is de plaat. Ja, dat is de plaat. Kom, Willem, dat kunnen we doen. Ja, je weet het zelf ook.
0: Wij kunnen dat doen, maar we zijn op zoek naar iemand die kan dansen.
3: Oh, de botterhammen wegwijzaand.
0: Wie kan er dansen? Wie kan er dansen hier?
3: Zoele zomernachten!
0: Waar is iemand? Er komt iemand met klompen
3: aan. Ik heb hier al een paar klompen aan, maar ik doe alleen dansen als ik zeg... Ik wil de zon zien!
0: Dan mag je zingen, maar we gaan starten. Komt-ie.
2: J&D. De J&D Klompendans gaat van start in 3, 2, 1.
0: En dans erover, hupsakee. Ja, het gaat lekker in. We moeten eens kijken hoe de dance moves. Echt 40 jaar geleden, Michael Jackson, was er helemaal niks bij.
3: En wat gaan we zingen?
0: Voor de mensen thuis, er wordt hier een klompendans neergezet. Dat is echt het serieuze werk. Er staat hier iemand op de stoeptegel met behoorlijk elastieke benen. En een conditie van heb ik jou daar. Hij weet niet van ophouden. Het zweet gaat over zijn hoofd heen. Het gaat allemaal nog goed. De klompendans, mensen. En wat staat er tegenover? Een prachtige J&D gadget. Hey, lukt het nog?
3: Hey! Nou, het lukt me alleen als ik nog één keer hoor. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ik beloof jou plechtig dat we zo meteen nog een keer gaan draaien. Is dat goed? Gaan we doen.
3: Helemaal goed.
0: Oké.
8: Hallo, ik ben Damien van Os en je luistert naar Radio J&D.
1: Jouw Nederlandse dag.
9: Zij of geen diamantenring.
8: Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.

0: De 2.0 versie van Altijd Altijd van Jaman. En we draaiden daarvoor Damien van Os met zijn diamantring. Inmiddels is het op de kop af, 9:45. Live vanaf Marels Power Weekend. Zijn wij hier met Radio J&D. En wij verwachten zo meteen hier in de studio. Ja, Koen van der Vorst, dat sowieso. Die gaat na 10:00 gaat hij verder. Maar als het een beetje mee gaat zitten, kom ze langs bij ons, al hier in de studio. Ik heb het over Jorieke Sterke. Ja, ze gaat langskomen. Ja, verder heel wat mensen die hier voor de studio staan. Zullen we eens proberen de microfoon open te schuiven. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hey, met wie hebben wij al daar het genoegen?
1: Met Denzel Dumfries.
0: Met Denzel Dumfries.
2: Hé, hoe is het, kerel?
0: Aan mij is het goed, bij jou?
2: Ja, best.
0: Ja, hey. Heel de dag al aanwezig hier ook?
2: Ja, we zijn hier 3 dagen aanwezig, hè, nu?
0: Ja, ik ook.
2: Oh, dat is geweldig.
0: Ja, wij ook met Radio J&D, dus wat dat betreft. Wij zijn de laatste die weggaan hier ook.
1: Mogen wij niet zingen?
2: Maar als u weggaat, dan ga ik met u mee, hè?
0: Hartstikke goed.
2: Dat afgesproken.
0: Spreken we dat zo af. Hé, waar komen jullie vandaan?
2: Hey, ik kom uit Zeeland.
0: Uit Zeeland, dorpje Zeeland of de provincie Zeeland?
2: Provincie Zeeland.
0: Provincie, en welke plaats?
2: Zierikzee.
0: Dat is een mooie stad, man.
2: Ja, prachtig, ja.
0: Echt wel, mooi, man. Hé, hey, maar het bevalt hier in Maal ook hartstikke goed?
2: Het bevalt niet prima, alleen maar wel. Het is alleen een beetje warm.
0: Alleen een beetje warm, ja. Kan ik ook heel weinig aan doen, man. Maar het komt goed. Hey, maar had jij een verzoeknummer?
2: Ja, Zwoele Nachten.
0: Zwoele Nachten. Ja, ik beloof jullie dat Koen hem gaat draaien zo meteen na 10:00.
2: Maar ik zal hem even meezingen tot aan het laatste woord.
0: Koen die gaat hem zo meteen na 10:00 draaien. Ja.

0: Frank van Etten met Huisje op Wielen. Radio JND. Mades Power Weekend 2026.
1: Radio JND. Live vanaf Mades Power Weekend.
0: En het staat lekker vol voor onze studio. Muzikale suggesties die vliegen ons om de oren. Er wordt voornamelijk één plaat aangevraagd, eigenlijk als het erover gaat. Ja, dat is toch die Rutger van Barneveld. De zwoele zomerdag, ja.

0: hier in de studio van Radio JND. En ik kan je ook verzekeren dat hij hem dan live al hier gaat uitvoeren. Dat. Maar we hadden nog een ander verzoeknummer zojuist van buiten vandaan. En dat was Drukwerk. Schij, daar lig je op mij. Wie was dat ook alweer? Wie was de aanvrager? Wie was de aanstichter daarvan?
1: Ja, ik, sorry.
0: Ja, goed. Het is mijn laatste plaats. Zometeen gaat Koen het roer overnemen. En we gaan dit uur gewoon goed afsluiten. En dat. JND. Dat doen we dus gewoon met Drukwerk. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor. We gaan hem zingen tot aan het strop.
0: Oké, daar komt hij aan.
2: You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
1: Oh,
2: if you
1: never see a rainbow.
3: Je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: En
3: je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old man.
3: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let

0: avontuur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De

0: Sunday hoor je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio JND. Oranje lijkt een draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakten gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobby, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft. Voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco, waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI, dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui. En dat was het nieuws op Radio JND.
1: JND.
0: Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
1: Power Weekend.
0: Het allergrootste truck- en tractorpooling-evenement van Europa.
1: JND.
0: Het weekend van JND.
1: Het weekend van JND.
3: Van JND hoor je thuis. Radio JND.
4: Ja, lieve mensen, we zijn weer terug. En ik moet zeggen, voor de studio hier bij JND is het onwijs gezellig. Wie hebben wij voor de microfoon staan? Even je
5: Jens
4: naam.
5: Jens Long.
4: Wie ben je?
5: Jens.
4: Jens, jongen. Hoe gaat het leven, Jens?
5: Heel goed. Ik ben helemaal in mijn element.
4: Jij bent helemaal in je element, want jij komt eigenlijk maar voor 1 ding. Want jij komt maar voor 1 liedje eigenlijk bij ons aan te vragen, toch? Welk liedje is dat?
5: Spoelen zo mijn nachten van Rustig van Banneveld.
4: Zullen we daar weer beginnen?

0: mannen van Likkepijp, Jorden, de tent moet op zijn kop bij Radio JND. Zijn er mensen die hier voor de studio staan die heel erg veel gevoel hebben voor ritme en graag iets willen winnen? Ja, niet allemaal tegelijk. Ik vind hem trouwens hier wel, ja, fantastisch, jongen. Wat heb je toch een mooi figuur, jongen. Hé, wat is je naam? Stel jezelf even voor. Wie hebben wij voor de microfoon hier bij JND?
1: Ik ben Sam.
0: Sam, jongen. Sam, waar kom jij vandaan?
1: Prinsenbeek.
0: Prinsenbeek, jongen. Kun jij een beetje dansen? Heb jij een gevoel voor ritme?
1: 100%.
0: Oké, dan gaan wij jou, als je het goed vindt, een paar klompen aangeven. Maar ja, kun je het ook op klompen?
1: Ja, dat is goed.
0: En dan doe jij mee voor een echte mooie Radio JND Buckethead. En het belangrijkste is dat iedereen om jou heen jou een klein beetje gaat helpen en begeleiden. Om in de juiste maat te dansen. We gaan het nu gewoon as we speak doen, tenminste. De klompen komen eraan. Want je hebt misschien net al een klein beetje het fenomeen gezien. De JND klompendans. Het is uitgeroepen tot het is gewoon een erfgoedstuk, zeg maar. De klompen komen eraan. Aan de linkerzijde voor jou. Daar komen ze. En dan ga ik alvast even muziekje starten.
2: JND. De JND Klompendans. Dans mee op de maat van de muziek. En win echte JND gadgets.
0: Ja, ik heb goed nieuws. Jij mag op de tegel plaatsnemen. En dan ga ik zo meteen het startsignaal geven. En dan is dan jou de taak om het zo lang mogelijk vol te houden op die klompen. Maar iedereen buiten moet wel met jou meedansen. Als jij het lang genoeg volhoudt, dan win jij de enige echte, de exclusieve Radio JND Buckethead. Ben jij er helemaal klaar voor, jongen?
1: Zeker.
0: Oké, allemaal, alle mensen die je meegenomen hebt uit Prison Beek gaan jou aanmoedigen. En die vlag moet wel de lucht in tijdens de dans, ja? Oké, komt ie aan. Het start zijn. Here we go!
2: JND.
3: De JND Klompendans gaat van start in 3, 2, 1.

de enige echte ex-lieve radio J&D Buckethead. Die heeft al op het hoofd hier van Robert van Rooij gezeten. Dus hij kan een beetje plakken. Maar geloof me, er is geen mooier hoedje wat je op je hoofd kunt dragen hier tijdens Maandag Power Weekend. De overwinning wordt hier luid gevierd. En je vindt jezelf daar terug op Instagram. @radioJND. Iedereen buiten even volgen. @radioJND op Instagram. Is mooi om voor je ouders om ook te laten zien. Deze werd ook aangevraagd. Misschien wel een liedje wat jullie vast en zeker kennen. Als je de eerste klanken hoort, denk je van...

0: En ik moet eerlijk zeggen, Cheerio's eigenlijk helemaal niks meer bij de hit van Rutger van Barneveld, die dit weekend heel veel gedraaid is. Wie hebben we bij de microfoon? Je moet nu wel voor zeggen wie je bent, want de afgelopen anderhalf minuut stond jij heel erg luidkeels mee te zingen op Cheerio. Je gaat niet weglopen van de microfoon nu, hè? Nee, jawel. Je moet even zeggen wie je bent en waar je vandaan komt, op zijn minst. En dan mag je ook een liedje aanvragen. Dat is ook wel heel mooi, toch?
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: Henk Wijngaard. Moet het Henk Wijngaard worden?
1: Ja. Ja.
0: Zoiets van Henk Wijngaard draaien? Heb je een voorkeur voor een liedje of wil je echt die horen?
1: Ja, die.
0: Nou, dan gaan we die erbij pakken zo meteen. Vind je dat goed? We gaan eerst even Yves Berensen draaien, terug in de tijd. Want die is ook aangevraagd net. En dan ga ik zoiets van Henk Wijngaard voor je draaien. Komt helemaal goed, weet ik zeker. Yves Berensen, terug in de tijd. Nu op.

0: zou die zeggen, voor de studio is hartstikke druk. Want ik riep net even buiten de uitzending om van, of er nog fans waren van Rutger van Barneveld hier. En je zult het niet geloven, heel Made is richting onze studio uitgelopen.
1: De zon zien zakken in de zee.
2: De zon zien zakken in je snee.
0: Nee, goh, shit.
1: Oh,
0: je krijgt natuurlijk alles draaien. Hé, maar wacht even. Als jullie hem even aankondigen, Rutger van Barneveld, dan gaan wij hem draaien. Vind je het goed? Doe dat even.
2: Ja. Ik wil.
0: Nee, dan moet je even zeggen.
2: Rutger van Barneveld met de lul.
0: Nee, goh, jongen. Ik was er op tijd met mijn schuif.
1: In de zee.
0: Goed zo, jongen. Nou, fantastisch. Gaan we die draaien? Alle fans van Rutger van Barneveld, even twee handen in de lucht. Daar gaan

0: richting de tent gaan. Een jongen hiervoor, jij wil eigenlijk voor Rutger van Barneveld komen, maar die treedt morgen hierop. Maar dan ben ik jij erbij, heb ik gehoord. Ja? Sta jij vooraan.
1: Zeker weten,
0: op de eerste
1: zeker
0: rij, jongen.
1: Weten.
0: Op de eerste rij. Hey, ga je vanavond nog bij een andere artiest kijken in de tent of zo? Of laat je het gewoon op je afkomen?
1: Ja, wij gaan zeker weten kijken, jongen.
0: En naar wie ga jij kijken? Even kijken of het onthouden heeft waar jij gaat.
1: Ik weet het niet, maar alles iedereen.
2: Een paar mooie vrouwen.
0: Nou, kijk.
1: Ja, mooie vrouwen ook.
0: Mooie zeker vrouwen ga jij kijken. Nou, zo even iets van normaal draaien, speciaal voor jullie allemaal.
1: Ja, dat ben je. Ja.
0: Even een oerend hart.
3: Ik zeg oeh. Ik zeg ah. Oh.

0: nog even een vriendelijk verzoek of de microfoon heel gehouden kan worden, zeg maar. Er komt geen bier uit. Dus je kan hem zo hoog draaien als je wil. Je kan eraan gaan hangen, maar er komt geen bier uit. Ik snap dat dat echt wel een hoop is, maar nee, helaas. Hij is niet aangesloten, nee. En voor de mensen die buiten staan, waar komt de guy vandaan? Oh, mijn vrouw gaat even iets zeggen.
1: Van België.
0: Van België. Oh, dus we moeten eigenlijk het goede doel draaien ook zo meteen nog even. Ja, u kunt hem gewoon naar beneden halen als het goed is. Ja, zeker. En dan zakt hij vanzelf. Hoppatee. In Maden is het alleen maar... In Maden zien ze alleen de zon zakken in de zee, hè? Dat is wel...
2: Trekker, trek, balen! Keep on smoking! Roep daar eens, zeg daar eens. Keep on smoking, balen.
0: Ja, dat heb jij nu op de radio geroepen, dus dat is gelukt. Dat heeft iedereen gehoord. Kan iemand even die mevrouw iets laten zeggen? Ja, dan pak even de microfoon. Dat is makkelijk. Ja, geef die even aan die mevrouw. Ja. Dan komt het goed, ja.
3: Ik kan nog niet laten zakken.
0: Nee, ja, het gaat lastig, zie ik. Ja, vertel. Maar u kunt nu wel praten, dus dat gaat goed.
3: Zakken in de zee, de zon zien zakken.
0: Ja, van Rutger van Marneveld, dat liedje. Die wilt u graag horen? Oké, ja, dat is de derde keer dit uur, dus ik vind... wat mij betreft gaan we het gewoon doen, toch?
1: Nummertje van België.
4: Zon zien zakken in de zee.
0: De meeste stemmen gelden. Die J&D-luisteraars thuis vinden het ook fantastisch. Dus ja, weet je, dan zou ik zo zeggen van... mijn zegen hebben we. Kunnen we alle fans van Rutger van Marneveld naar de voorkant krijgen van de J&D-studio?

weekend zijn. Ik verwacht wel dat er luidkeels meegezongen wordt hier aan de voorkant van het glazen huis. Een berggezelligheid. De meest fijne Belg van het land is hier te vinden voor onze studio. Het goede doel België hoor je nu bij jouw Nederlandse dag. Dit is J&D.

0: en van Goes tot Purmerend. Voor de studio is het gezellig. Hebben we nog gezellige mensen bij de microfoon die iets willen vertellen? Wil jij even iets vertellen?
1: Hallo.
0: Yeah. Hallo. Aan wie wil je de groeten doen? Je mag aan iemand, één iemand de groeten doen.
2: Ik wil aan Elk Weef met dikke bot.
0: Jongen. We zijn in Maden, lijkt wel, hè?
1: Niet, hè?
0: Nou, jongens. Wat een gezelligheid hier voor de studio. Het is tijd voor Rome.

werd dat nou, Ordie? Vooral voor Evert en Donnie bij Radio JND. Ik ga even een kleine doelopdracht doen, want zometeen gaan we nou een keer een ronde van de JND klompendans doen. Ik wil even vragen of iedereen een klein beetje door de knieën kan zakken hier voor de studio van Radio JND, hier in Maden, waar we zijn. Maden's Power Weekend. Even een klein beetje zakken door de knieën, dames en heren. Een kleine doelopdracht voor alle mensen die nog een klein beetje energie over hebben. Dit zijn de mannen van Evert.

0: Aan wie wil jij de groeten doen? Doe even bij de microfoon. Dat is wel zo handig, want ik kan het helemaal niet lezen. Je had vorige keer Ariel 72 op kunnen schrijven, dan kan ik het ook lezen. Ga je het uit je hoofd doen, Jan? Oké, komt ie aan.
1: Groeten aan Niek van Meer.
0: Ja.
1: En Ramon van Aalst.
0: Ik vond het best netjes. Applaus voor... Wat is jouw naam eigenlijk? Jouw naam. Nee, dat is niet... Nee. Jij bent niet de goeie. Nee. Goed. Zwoele zomernachten. Ja, zwoele zomernachten. Zullen we nog een keer Rutger van Marneveld draaien dan? Voor de laatste keer dit uur, want anders dan krijg ik echt ruzie met de platenbaas hier. De laatste keer dit uur, hè.

0: Mensen die kunnen dansen op klompen. Ik heb eigenlijk zoek naar één vrijwilliger die nog een klein beetje conditie heeft. En die kan dansen op klompen. Je kan er wel mooie prijzen mee winnen ook. Dus het is niet dat je het voor niks doet. Ja, hebben wij een vrijwilliger? Ja. Ga jij dansen? Nee? Oké. Okay. Wie gaat er wel dansen? Wie durft er op klompen te dansen? Ja, je pak even de microfoon. We moeten even naam en rugnummer erbij hebben. Microfoon vasthouden. Wat is je naam?
1: Thijs van der Leur.
0: Thijs van der Leur. Dames en heren, Thijs van der Leur krijgt twee fantastisch mooie Radio JND-klompen aan. Thijs, ga even. Ja, je moet eigenlijk wel hier op de tegel gaan staan. Maar je moet ze echt aan. Je dacht even dat het een grapje was, maar het is echt waar. Het is echt waar.
2: JND.
3: De JND-klompendans. Dans mee op de maat van de muziek. En win echte JND-gadgets.
0: Thijs, je moet even op. Nee, we zijn nog niet begonnen. Je moet even hier op de tegel gaan staan, als die er nog ligt. Ligt er nog een tegel of niet? Oh, daar is hij heen. Oké, dames en heren, alle mensen om Thijs heen. Thijs kan een beetje aanmoediging gebruiken. Het gaat erom hoe lang mogelijk hij het vol kan houden op de tegel met de JND klompendans. En dan kan hij er ook nog eens een keer mooie prijzen mee winnen. Dus Thijs, ga op de tegel staan. Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Goed zo. Nou, dames en heren, wij gaan aftellen samen, Thijs. Daar gaat hij. Even wachten, we gaan aftellen.
2: JND.
3: De JND klompendans gaat van start in 3, 2, 1.

Dus jij gaat niet met lege handen naar huis. Jij krijgt een hartstikke mooie J&D Buckethead voor op je hoofd, jongen. Als je zoiets op je hoofd hebt, Jordan. Nou, Jordan, dan ben je gewoon een gezegend mens. Eerlijk is eerlijk. Thijs, en ik vind ook wel dat je gewoon even lekker een biertje mag halen. Nou, groot gelijk, jongen. Hydrateren kun je leren. Over bier.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
4: Ik dans met jou de flamenco.
3: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
5: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja.

in Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

0: Pooien thuis.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobbey startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Somerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND.
3: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
1: JND. JND.
3: Het weekend van JND.
1: Het weekend van JND.

0: Vaders Power Weekend. Druk hier voor de studio. Mocht je zo meteen willen horen, dan kun je de microfoon nog gebruiken. Die een klein beetje wel. Ja, die heeft een kleine renovatie gehad, de microfoon. Gaat het jou lukken, jongen, om iets te zeggen? Gaat dat lukken, denk je? Ja, dan moet hem nou toe halen. Ja, even draaien. Ja, ja, helemaal fantastisch, jongen. Nou,
1: ja, ja.
0: Het lukt, jongen. Je hebt geluid.
1: Ja, nou ja, hoe heet jij eigenlijk? Mag ik jouw naam weten?
0: Nee, Hans heet ik.
1: Hans. Ja, kijk, ja. Geen Hans, maar goed. Hans?
0: Ja, wat wilde horen, jongen? Vertel.
1: Ik heb een nummertje gehoord en ja, ik denk echt dat dat een hit gaat worden.
0: Ja, is van Rutger van Waardenveld toevallig?
1: Nou, ik weet niet of het van Rutger is, maar het gaat over een zon en die gaat zakken in de zee.
0: Ja. Ik beloof je, binnen nu en vijf minuten...
1: Schijt eruit, maar gas erop, er luistert toch niemand meer. Gas erop, jongen. Hans, geef een partij gas, jongen. Wil niet weten. Het interesseert niemand meer hier in Maden. Wij willen alleen maar Rutger van Waardenveld met zon zien zakken in

0: Ik heb goed nieuws voor alle fans van Rutger van Barneveld. Morgen vanaf 12:30 is hij hier live in de studio. Speciaal voor jullie, ze komt hier live zingen. En speciaal
1: ik heb nog een verzoekje.
0: Ja, nee, goh, ik weet
1: Nog één verzoekje.
0: Hey, even alle fans van het Nederlands elftal. Kunnen we even elkaar bij de schouders pakken? En even een kleine ode doen aan het Nederlandse voetbal, dames en heren. Wij houden van Oranje. Maar...

0: Cheerio! Bij JND daarvoor nog Hazes en het Nederlands elftal. We houden van Oranje en Sven Verstegen draaien ook nog. En Neil Diamond met Sweet Caroline. Er was hier iemand voor de studio die wilde graag een liedje horen van de mannen van Drukwerk. Bij voorkeur Schijn en Liggie op mij. Dus die gaan wij, omdat we radio JND zijn, gewoon draaien.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let it

schuilen liggen hierbij. Ja, de buitenmicrofoon is gesloopt helaas. Die is overleden. Maar goed nieuws, als je een liedje wil aanvragen, dan kun je ook appen. En ik ga het nummer nu een keer noemen. We hebben een speciaal nummer, daar kun je naartoe appen om je liedje aan te vragen. Dat is, pak je telefoon erbij, schrijf hem even op, pak je telefoon erbij. 085-760-9936. Ik zal hem nog één keer halen. 085-760-9936. Je kan er geen bellen en appen, maar appen is het makkelijkste. Want ja, er wordt zoveel aangevraagd. Dus nog één keertje. 085-760-9936. Nou, grijp je kans en heb je verzoekje door. Dit is Henk Wijngaard bij...

Studio J&D. Je kan de studio bereiken als je app naar 085-760-9936. Ja, bellen, het is gewoon helemaal overladen hier. Dus er waren mensen die probeerden te bellen, maar dat lukte even niet helemaal. Maar 085-760-9936, via dat nummer kun je gewoon appen naar de Radio J&D Studio. Er werd gevraagd bij deze willen draaien van Jan Pirrel, het verkeerde gat. Ah, het is toch Males Power Weekend, dus dat moet zeker kunnen. Bij deze...

Nou ja, dat wordt letterlijk genomen trouwens. Hier mag alles. Dus Radio J&D waar je bij bent. Er werd ook gevraagd of iets van Hazes konden draaien. En dan moet ik voor 12 uur, heb ik beloofd, ook nog Rutger van Barneveld draaien. Dus ik kan er nog precies twee draaien, zeg maar. Dus Rutger van Barneveld hierna. Als je die niet wil missen, dan moet je zeker even blijven wachten. Maar eerst, dat Hazes natuurlijk de basis is. Een mooi liedje van Hazes. Kleine jongen.

speelt Jurieke Sterker met de band hier in de barn. En ook mooie wagen optreden. En dan geeft ons de gelegenheid om daar net voor nog even een liedje te draaien van, je zou het niet denken, van Rutger van Barneveld. Dus ik wil even vragen, kan iedereen even alle zakken naar de grond? Dat doen we even één keer in grote finale van dit liedje, Zwoele Zomernachten. Even zakken naar de grond met z'n allen. Ja, voordat we doorgaan, even zakken door de knieën. Een klein beetje gymnastiek moet erbij kunnen, toch? Net voordat jullie gaan springen bij Mooi Wark en Jurieke Sterke onder andere. Even zakken naar de grond voor

0: voor je van WC-Experience. Moeten we even zoeken in het archief, jongen. Nou, precies voor 12 uur, voor dat mooie wak en Jorieke Sterk beginnen met spelen. Rutger van Wardenveld, voor de zomernachten. Wij gaan even naar het nieuws en de reclame en zijn zo terug.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Oranje-fans in Houston moeten oppassen voor agressieve jeugd. Vooral in downtown Houston, zegt de ambassade in Washington. Op internet worden jongeren opgeroepen om mee te doen aan een zogenaamde takeover. Dat zijn illegale bijeenkomsten waarbij wordt gevochten en vernield. Ga weg als het grimmig wordt, zegt de ambassade. In de binnenstad van Middelburg is iemand neergeschoten door de politie. Veel mensen hebben het volgens Omroep Zeeland gehoord omdat het nog druk was met Oranje-fans. Het gebeurde kort na de wedstrijd tegen Zweden op het WK. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is nu een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. En het lijkt erop dat de Britse premier Starmer maandag aftreedt. Een krant hoorde dat van bronnen binnen zijn partij, nadat meerdere Britse media al schreven dat Starmer dit weekend zou besluiten over zijn toekomst. Bij lokale verkiezingen won zijn rivaal vorige week en die heeft veel politieke steun om het premierschap over te nemen. Het weer van Weer Online? Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan ook een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van

0: meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden en oosten van Libanon zijn 7 doden gevallen bij aanvallen van Israël. 5 vielen in het oosten van het land, daar was ook een kind bij. In het zuiden kwamen 2 Palestijnen om het leven. De aanvallen op Libanon moesten ook stoppen nadat Amerika en Iran een tijdelijke deal sloten, maar dat is nog niet gebeurd. En als die vredesdeal tussen Amerika en Iran klapt, is het Amerika dat tol gaat heffen in de Straat van Hormuz en niet Iran, zegt president Trump op True Social. Daarmee doelt hij op het punt in de deal dat de Straat van Hormuz open moet voor de scheepvaart zonder te betalen. Iran gooide hem gisteren weer dicht en wil servicekosten vragen. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werd ook wiet, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld gevonden. En Duitsland heeft op het WK voetbal het cliché weer bewezen. Ze wonnen diep in blessuretijd van Ivorcus met 2-1. Ivorcus kwam na een half uur spelen nog wel verrassend op voorsprong. Het duurde tot diep in de tweede helft voor Duitsland gelijk maakte. In de 4e minuut van de blessuretijd gingen ze erop en erover. Het weer van Weer Online. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af. 10 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. En er kan ook een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis.
9: Het weekend van J&D.
10: Het weekend van J&D.

0: over 1 en we zijn live als deze hier in Maren tijdens Maren's Power Weekend. En we hebben echt een mooi bezoek in de J&D-studio. Want net stond ze nog in de bar nog te treden en inmiddels is ze aangeschoven hier in de J&D-studio. Mark Dorenvoog, Jorieke Sterke!
1: Hallo, goedenavond.
0: Welkom, Jorieke.
1: Dankjewel.
0: Hoe was het afgelopen uur? Want je stond in de bar en we hebben dat even hier vanaf de zijkant mee kunnen luisteren. Maar we hoorden alleen maar, nou ja, letterlijk boeren meezingen van 0 tot Z.
1: Ja,
0: compleet.
1: Het was niet normaal.
0: Gekhuis.
1: Zo, wat zit hier een sfeer in.
0: Ja.
1: Dat is niet normaal. Ja, echt, sowieso de barn. Ja, ik ben gewoon heel erg fan van die tent.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet van wie die barn is.
0: Ik heb geen idee, maar het is de eerste keer dat ik hem zie. Maar wat een gaaf
1: buiten
0: ding.
1: Buiten dat om, kijk die mensen hoe lief allemaal.
0: Ja, ja,
1: echt. Nee, echt super.
0: Gemoedelijke sfeer wat hier hangt.
1: Echt
0: en het is vanaf middag tot en met midden in de nacht dadelijk op de camping gaat dit gewoon door. Maar blijft gewoon echt onwijs gezellig. Hey, wat ik zo mooi vond tijdens je optreden, ik heb zoveel verschillende liedjes gehoord. Er zat zoveel in.
1: Ja?
0: Ja, dat vond ik wel mooi. Maar gewoon van Mooiwark stond een tent verder op te treden.
1: Ja.
0: Ik hoorde bij jou ook een liedje van Mooiwark.
1: Ja,
0: ik zei nog tegen iemand, waarschijnlijk zing hun ook gewoon een liedje van Jorieke bij wijze van. Maar ik vond het wel leuk.
1: Ik val op, precies dat doen.
0: Maar ik vond het zo leuk dat er zoveel in zat. Maar dat maakte gewoon heel die sfeer wat daar hing. Want iedereen zong gewoon zo hard mee. Je kon het gewoon, als je buiten stond, kon je iedereen
1: dat
0: horen
1: vind ik leuk. Dat vind ik leuk dat je dat zegt, want ik was er nog wel even benieuwd naar. Want ik doe dan country met boerenrock met elkaar mixen. Ik heb altijd gezegd, ik begin met de boerenrock. Of ik deed altijd country.
0: Ja.
1: En dan ga ik van de boerenrock weer terug naar de country. Dus dat probeer ik ook wel in de setlist te verwerken. Maar dat is toch altijd even afwachten van, goh, vinden mensen dat wel leuk, weet je. Maar dat gaat in principe gewoon heel goed samen.
0: Ik wou zeggen, want als je het zo hoort op papier zou je denken van, nou weet je, dat is dan best wel moeilijk om dat zo samen te brengen. Maar ik vind het juist mooi. Jij laat zien een uur tijd met een band gewoon, dat het gewoon helemaal bij elkaar past gewoon.
1: Nou, dankjewel.
0: Ontzettend leuk. Wij draaien jouw hits al jaren grijs. Dus wij volgen jou en wij blijven dat ook gewoon lekker doen.
1: Dankjewel.
0: Maar ik vind het wel leuk dat je vanavond hier überhaupt op Maren's Power Weekend staat. Want was het voor jou de eerste keer dat je hier stond of niet?
1: Nee, de tweede keer.
0: Ik wou zeggen, maar die sfeer dat is niet veranderd hier, hè?
1: Nee. Dat is echt vorige keer. Maar het kan ook hier niet te gek. En het is ook niet. Kijk, soms moet je gewoon uitkijken of je in het publiek ergens gaat of niet. Dan voel je vaak wel aan van, kan ik het wel doen of niet. Hier maak ik me er helemaal niet druk om. En als iemand raar begint te doen, dan lossen ze dat wel met elkaar samen op.
0: Ja.
1: Vorig jaar ben ik geweest crowdsurfen. Vandaag stond ik er ook weer tussen. Ja, gewoon gezellig.
0: Ja.
1: Echt top. Ja.
0: Hoe stap je dadelijk in de auto terug naar, ik weet niet of je terug naar huis gaat, maar dat je in de auto terug naar huis zit, dat je gewoon dat optreden voor jezelf op een bepaalde manier toch wel even als als de beelden voorbij laat schieten.
1: Ja.
0: Hoe moet je dan echt even tot rust komen dat je denkt van, oh jeetje, wat een avond? Of denk
1: ik ga bezweet terug.
0: Ja.
1: Het lekt eraf. Ik ben echt jaloers op je airco.
0: Ja, daar zijn wij heel erg blij mee de afgelopen dagen.
1: Ja,
0: ja, dus ook al zonder airco was het niet goed gekomen hier.
1: Nee, maar het is wel te doen. Het zal. Tuurlijk, jongen. Nee, maar echt te gek. Ik was wel een beetje zenuwachtig, want ik heb. Volgende maand komt er een EP uit. Voor de eerste keer, een boerenrock EP. En daar heb ik al wat nummers van gedaan vandaag. Wat nog niemand kende. Dus het is altijd een beetje afwachten. En dan krijg je toch vaak wat een boer niet kent, dat vreet hij niet.
0: Ja.
1: Maar ze deden allemaal hartstikke leuk mee. Dus
0: dus jij kijkt ik ga heel blij terug uit naar die release.
1: Ja.
0: En wanneer is dat? Kun je dat vertellen?
1: Nog geen idee.
0: Okay.
1: Nee, nog geen idee. Want we zijn nog de laatste dingen aan het afmixen. Dus ik hoop dat het allemaal goed komt voor volgende maand. En en als het niet lukt, dan doen we het een maandje erop.
0: Gewoon wanneer het uitkomt.
1: Ja.
0: Hey, ik kom er niet onderuit om gewoon even een liedje van je te draaien.
1: Nou, super, jongen.
0: Dus ik dacht, ik ga Goed Geboerd even draaien.
1: Nou, dankjewel.
0: Maar ik vind het wel leuk als jij hem zelf even aankondigt dan.
1: Nou, bij deze, Goed Geboerd.

0: en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Goedenacht, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

0: Radio JND. Bij JND hoor je thuis.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: gewoon op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh nee.

0: Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je voelt je

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De meeste mensen die in Amsterdam-Oost gisteren hun huis uit moesten na een explosie slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water, nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. En het koningspaar, prinses Ariane en minister Sterk zitten nu ook op de tribune in Kansas City, waar Curaçao is begonnen aan de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Gisteravond waren ze ook bij de wedstrijd van Oranje in Houston, 1000 kilometer verderop. Die was om 9 uur klaar. Daarna gingen ze nog met de hele selectie op de foto. Het weer van Weer Online. In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: J&D.